0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Boom, boom, akka, akka, akka, boom.

is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen richting makelaars. En de politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd.

0: Politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
1: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
0: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen, blijkt uit een inventarisatie van klachten van de vereniging Eigen Huis. Volgens de vereniging is er veel wantrouwen naar makelaars. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. Maar dat aantal zal nog stijgen, want er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie ook Nederlandse toeristen. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Het weer, eerst droog, wel weer kans op buien met onweer en zware windstoten. Tussendoor af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name

0: Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Pieter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt

0: ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het staat even stil op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schipholtunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Die wordt nu uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid.

0: Ja, en na het mooie liedje Savage Daughter van Sarah Hester Ross heet ik jullie van harte welkom allemaal. Fijn dat jullie er weer allemaal bij zijn. Bij het enige programma dat één keer in de twee weken wordt uitgezonden. Even geen rust aan de kust. En het is natuurlijk een echt meidenprogramma. En vandaag helemaal, want we draaiden natuurlijk net dat nummer Savage Daughter. Hè, een wilde dochter. Maar er zitten hier dus vier wilde wieven.
1: Moet ik hier van mij draaien?
0: Echt, ja, vier vrouwen die qua creativiteit en wilskracht en initiatieven nemen en van alles doen in hun leven. Daar weten ze alles van. En dan kijk ik natuurlijk, als ik van links naar rechts kijk, wie we allemaal aan de tafel hebben zitten. Dat is vandaag weer Hanny. Hanny, welkom.
2: Dag.
0: Ja, ze zwaait even naar de camera. Want dat weten jullie natuurlijk, jongens. Want het is weliswaar radio waar we naar luisteren. Maar je kunt natuurlijk ook gezellig meekijken via www.zfm-live.nl.
2: Ja, ik zit nog even met mijn rug erheen, want ik had mijn make-up nog niet in orde.
0: Nee, dat geeft niets. Maar ja, we zien nu wel dat er in je nek een pukkeltje zit. Maar dat maakt niet uit. Ja.
1: Gek.
0: Ja, maar in ieder geval. Dan ga ik de tafel rond en dan zie ik aan de overkant van de tafel onze Beb zitten. Beb Zweres.
3: Hallo allemaal.
0: Zij zorgt altijd voor alle nieuwtjes en de weerberichten in het programma. En ja, ik vergeet natuurlijk helemaal te zeggen waar Hanny altijd voor zorgt.
2: Ja.
0: Die doet altijd de cultuuragenda. Dat neemt ze helemaal onder de loep in de regio. En ze heeft natuurlijk weer een dijk van een column meegenomen. Een prachtig verhaal wat ze in het tweede uur gaat vertellen. Want ja, jongens, we hebben twee uur weer vandaag. Wordt weer genieten. En dat ligt zeker aan onze gasten van vandaag. Vera Bruggeman, welkom Vera.
4: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je tijd voor ons hebt kunnen maken. Want je hebt prachtige dingen te vertellen. Heel mooi nieuws. En wij vonden eigenlijk unaniem dat heel Zandvoort dat moet weten wat er straks staat te gebeuren in Heemstede. En dan geef ik nu de microfoon door aan Beb.
3: Welkom Vera, zei Dolly al.
4: Dankjewel.
3: Ik heb je even gegoogeld, dat doe ik altijd als er een naam valt. Daar zag ik eerst een geweldige grote groene keverstaart. Want je bent kunstenaar, beeldend kunstenaar. En je zou zeggen, nou die heeft wel genoeg aan haar hoofd. Maar nee, je bent ook de grote initiatiefnemer en vormgever van het festival Flirt.
4: Ja.
3: En nou denkt iedereen natuurlijk aan flirten met een i. Maar nee, flirt met een u.
4: Ja.
3: Ik zie dat in 2016 de eerste Flirt door jou is georganiseerd.
4: Dat
3: vertel
4: klopt.
3: Ons, ja. Vertel ons.
4: Nou ja, de grap is natuurlijk, het is flirten. Het is, het is het zusje of het broertje van flirten met een i. Het is flirten met een u. En dat betekent eigenlijk dat je met elkaar in contact komt. Dat is eigenlijk het doel van het festival, is mensen weer met elkaar in contact te laten komen. En dan dit keer met muziek, met cultuur, met kunst. Allemaal met u's, muziek.
3: Ja.
4: Nou ja, goed, al die, dat hoef ik niet uit te leggen. Ik ben ook juf namelijk.
3: Leg maar gewoon uit, hoor.
0: Ja. Ook met een u, hè? Juf met een u.
4: Ja. Daar ontkom je dan niet aan. Nee, maar het festival, de bedoeling was eigenlijk, de eerste keer was in Haarlem, om Haarlem een beetje op te leuken. Het was, Haarlem is natuurlijk een mooie stad en een prachtige stad, maar het is ook een beetje een saaie, drolle stad. Niet zo bruisend als Amsterdam. Dus de eerste keer was daar, samen met Hans de Bruinekran. En daar kwam de hele onderwereld van Haarlem kwam naar boven, qua kunstenaars. De Halve Zeedijk is langsgekomen en heeft daar opgetreden. En, dat,
3: en waar was het toen? In welke
4: locatie? Toen in de Oude Remise in Haarlem, aan de Leidsevaart. Waar nu zeg maar de grote Vomar gebouwd is.
3: Ja.
4: Die directeur, die was een kennis van mijn ex-man. Dus zo ben ik er aangekomen. Nou goed, dat was een onwijs succes en dat smaakte naar meer.
3: Ja.
4: Die man waarmee ik dat organiseerde, die overleed. Dus dat was jammer. En toen ben ik jaren later, heb ik een atelier gekregen aan de Voorweg in Heemstede via de gemeente. En de bedoeling van de gemeente was om daar een broedplaats te maken. En ik had al eerder in een commissie gezeten waar ze een kunstbeurs organiseerden. Maar dat was weer zo'n saaie drolle, weet je. Met alleen maar de verkoop, met kraampjes. En ik wilde juist iets bruisenders. Iets
3: bewegelijks.
4: Ja, maar iets wat meer interactiefs ook. En, en dat daarom ook, de naam Flirt zegt het al. De bedoeling is dat kunst elkaar verbindt. Dat je vermengt. Dus dat iedereen met elkaar komt. Het is van hoog tot laag, van jong tot oud. Iedereen kan met elkaar flirten. En de energie die daarvan uitgaat, die is enorm. Dat heb ik gemerkt met het, het flyeren. Dat als ik ga uitleggen wat we wilden en wat iedereen krijgt...
3: Dat vertelde je voor we begonnen. Je ging flyeren en je vroeg iets aan.
4: Ja, nou, de uitdaging was eigenlijk van de grootste chagrijn... een vrolijke glimlach op zijn of haar gezicht.
3: Dus die hield je aan.
4: Dat was mijn uitdaging. En mijn collega die ging alleen maar een beetje naar mensen door. Want, nou, die willen wel. Ik dacht, nee, ik ga net echt die mensen... proberen te overtuigen, een glimlach toveren op een ongelukkig gezicht, zeg maar. En ik denk 75% lukte. Dus er waren natuurlijk altijd een paar die grommend weglopen. Maar de meeste die
3: wat daar zei je erbij?
4: En dan denk ik, nou, jammer, kunst gemist. Maar als ik ze aanspreek, ik zei, nou, u ziet eruit alsof u echt zin heeft om een hele zondag te komen flirten. Hmm. En, dan op een gegeven moment werden ze blij. En dan ging ik vertellen, nou ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk bij wijze van spreken. Want de meeste mannen, nou, dat heb ik je al verteld, die zeiden, ja, ik mag niet van mijn vrouw. Ik zeg, je mag niet van je vrouw, wat een onzin zeg. Je mag toch wel flirten, ik zeg niet dat je moet vreemd gaan. Je flirten is iets anders dan vreemd gaan. Nou, dan was natuurlijk de toon gezet en dan was de flirt in actie gekomen. En dat is een beetje wat ik bedoel. Een kennismaking met een twinkel en... We hebben een fantastisch programma. Mag ik daar over vertellen?
3: Want we hebben het namelijk over volgende week zondag, 6 september.
4: Ja.
3: Dan is er op de Voorweg in Heemstede een festival. Het duurt van 11:00 tot 18:30. En er staat inderdaad een geweldig programma. Vertel.
4: Ja. Nou ja, het wordt geopend door Arno Koek. Vorig jaar is het geopend door Boudewijn de Groot. En die was erg onder de indruk. En het leuke was dat, we hebben ook veel gebrainstormd erover. En zijn vraag was eigenlijk van, gaat dit ieder jaar weer gebeuren? Nou, ieder jaar, dat is me te veel. Want we zijn vrijwilligers, hè, dus we doen dit allemaal zonder dat we eraan verdienen. En het is echt veel werk.
3: Ook alle optredende mensen?
4: Nee, die krijgen allemaal goed betaald. Want we hebben fondsen geworven. En de mensen die optreden en die komen workshops geven... die kunnen we nu betalen vanuit de fondsen.
3: Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Ja.
4: Dus dat is geregeld. Maar Boudewijn had het erover van... er moeten iets meer... de focus mag wel iets meer op workshops komen te liggen. Ja, dat hebben we dit jaar hebben we dat aangepakt. Dus het wordt nu geopend door Arno Koek...
3: Uh-huh.
4: En het eerste liedje wat gezongen wordt, dat wordt door Lea Rebecca gezongen. Een fantastische zangeres, zoals jullie misschien wel
3: onze
4: weten.
3: Onze Zandvoortse Lea, wacht even.
2: Het mooie Lea Rebecca. Ja.
4: Dus die komt de opening verzorgen, maar die gaat ook samen met Gita en Gitana gaan ze waarzeggers... doen ze de waarzeggers? Lopen ze rond als waarzeggers?
3: Ja,
4: toch?
3: Ja,
4: zeg
3: ja.
4: ik dat goed?
0: Ja, volgens mij zitten ze in een keet, toch?
4: Ja, ze zitten in een keet.
0: Ja. Maar ja, ze zullen af en toe wel rondlopen. Want ja, maar ook honger
4: die zijn fantastisch, die twee. We hebben Lady Charity, die komt van de Zeedijk. Die hebben theatervoorstellingen. Ik doe even mijn... We hebben het Lila Luna Verteltheater. We hebben Arnold Celsius, de grote Arnold Celsius. Die heel op de wereld van.
3: Heerlijk.
2: Ook uit het gemeentehuis gespeeld.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, met de toverschool.
4: Ja, ja. Ja, maar die komt als illusionist. Maar die heeft natuurlijk ook de hele onderwereld van Amsterdam. Ja. Ik hoop dat hij ze meeneemt. Want hoe leuk zou het zijn als Heemstede... een beetje kennis maken met het echt. Dan ga ik flirten. Met het echte leven gaan kennis maken.
0: Nou, je hebt zomaar kans dat die twee oude hoeren erop afkomen.
4: Ja, dat zou ook fantastisch zijn.
3: Dat zou ook fantastisch zijn.
4: Ja, nee, maar
0: ja, die flirten echt.
4: Ja. Nee, maar het is zo leuk om de boel een beetje op te frissen. En twee jaar geleden was het... Nou, goed, eerst, ik leid. We hebben Lady Charity, Celsius, Reutekerteut, Improvisatietheater... We hebben fantastische muziek, de hele dag live muziek.
3: Ja, ik lees het.
4: En er worden workshops gegeven, collage, filter, inkt, mozaïek, keramiek, kinderworkshops. De Folly is ook een geweldig iets. Dat is van mijn collega met wie ik het samen eigenlijk heb georganiseerd. Dat is een heel groot beeld met spiegels... waarin eigenlijk mensen met elkaar worden uitgenodigd om contact te maken. Te flirten.
3: Echt.
2: Ja, oh, dat staat er, zo'n speak day. Ja. Leuk bedacht,
4: ja.
2: Speak day.
4: Have a good volley speak day. Dus het is echt een heel divers programma. En de hele dag zijn er allerlei dingen te doen. Er is heerlijk eten, er is een barista. Ja, we hebben eten, drinken op het park, op het plein. Met de live muziek. Dus het,
0: is dat dezelfde traiteur als die er 2 jaar geleden was?
4: Nee, we hebben nu een food truck.
0: Dus food truck,
4: ja.
0: Leuk.
4: Ja.
0: Ja.
4: En een barista met heerlijk gebak. En er is van alles.
2: Nu zie ik een twinkeling in de oog bij Beb. Gebak.
3: Ja? Je zit ook recht tegenover me. Hè?
0: We horen nu net het programma. Ik denk dat we straks eventjes meer de diepte ingaan over dat programma. Ik wilde voorstellen om dan nu even te luisteren naar het nummer waarmee geopend wordt. Tenminste, de muzikale omlijsting. Vind je dat oké?
4: Okay? Ja, super.
0: Ja, ja, gaan we even luisteren naar Lea Rebecca met Waters Below. Want dat gaat ze zingen die dag, hè?
4: Ja.
0: Ja.

0: Ja, en dit is dan het nummer waar 6 september het festival mee geopend wordt. En daar zou, daarna, na dat nummer, zal ze rennend naar haar kate gaan. Want waar zeggen kan ze ook nog, hè? Buiten zingen om. En daarna begint een hele andere vorm van muziek. Hè? Wat voor soort muziek kunnen we verwachten?
1: Nou, de eerstvolgende is... even kijken, het
2: Frankfurter Polka.
1: Ja, dat is een soort klezmer. Hoe heet dat? Een beetje die Joodse muziek.
0: Ja, klezmer.
1: Ja, klezmer. Ja.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Echt geweldig. Met een accordeon. En een collega van mij op school die...
2: die dit maakt.
1: Die deed dat. En toen luisterde ik naar muziek. Ik zei, nou, de volgende keer dat ik een festival, dan moet je komen. En dat is gelukt. Dus ze komt. En nou, dat is echt geweldig. Ze spelen helemaal akoestisch.
0: Ja.
1: Echt geweldig. En daarna hebben we echt, weet ik niet zo heel goed. Het zijn een beetje bluesbands die komen.
0: Ja.
2: Killer Diller.
1: Killer Diller band. Al, zanger, ja. Jeremy is een volkszanger.
0: Ja.
1: De zaak is ook een beetje bluesachtige muziek. Maar die heeft iemand anders gecast. Dus dat weet ik niet. En Yvonne Weijers natuurlijk met haar Latin Jazz.
0: Geweldig.
1: En dat was vorige editie. Was dat natuurlijk, iedereen zat gewoon lekker met een wijntje en een drankje. Kinderen kunnen spelen. Er is een nieuw speelterrein waar ze heerlijk kunnen spelen. Het is echt, je kan er gewoon urenlang...
0: En het is veilig, hè?
1: Het is veilig.
0: Want het is een min of meer afgesloten terrein. En er is niet veel verkeer.
1: Nee. En dus, je zag ook dat iedereen bleef zitten. De buurt kwam en ze bleven gewoon zitten. Dat kwam natuurlijk omdat het mooi weer was. Maar er was ook van alles te doen. En nu nog meer vanwege die workshops.
0: Maar dus, ik vind, als ik jou hoor zeggen wie er allemaal komt optreden... alleen dat al is een huzarenstukje op zich, zeg.
1: Ja.
0: Mijn god, en dan al die kunstenaars...
1: de ateliers zijn open,
0: Die van alles gaan doen aan workshops en dan al die artiesten.
1: Ja.
3: En allemaal hoop op mooi weer, hè?
0: Ja, dat
1: de
0: is
1: voorspellingen
0: het
1: zijn redelijk goed. Rond de 20 graden zag ik...
2: Dat is wel lekker.
1: Ja, want er worden natuurlijk tenten opgezegd, dus je hoopt niet dat de boel in de lucht vliegt. Maar nee, de voorspelling is redelijk goed. En vorige keer was het natuurlijk heel warm en dat was ook lekker, want dan bleef iedereen zitten. En nu denk ik dat er wat meer doorloop gaat komen en dat is ook prima. Want er valt gewoon ook heel veel te zien in de ateliers. Al
2: en de workshops.
1: Open. De workshops zijn er. De Folly is natuurlijk, dat is ook een draaiend programma binnen in een van die ateliers. Er komt iemand potten bakken. Dus dan kan je zien hoe een pot gemaakt wordt van klei.
0: Leuk.
1: Er worden workshops gegeven, ook binnen en ook buiten.
0: Ja.
1: Nee, er gebeurt van alles.
2: Ontzettend leuk.
1: Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we met elkaar gaan flirten. Dus
3: doen
1: dat
3: jullie dat eigenlijk ieder jaar? Want je zei net, dit is de tweede keer. Of hoeveel?
1: Dit is de tweede keer in Heemstede, maar we doen het niet ieder jaar. Want het wordt volledig...
2: Te veel voor je, hè?
1: Nou ja, het is best wel een aanslag op je leven, dit.
2: Dat denk ik.
1: En ik heb het nu... eigenlijk heeft Monique Warnaars heeft de kar dit keer best wel getrokken. Want ik lach er een beetje af. Maar... het is echt veel werk. Het is bijna fulltime baan.
3: En het blijft ook leuker als het niet elk jaar is.
1: Ja.
3: Weet je?
1: Ja. En we hebben nu ook met de gemeente Heemstede, want die helpt ons natuurlijk qua sponsoring. En we hebben de postcode loterij meegekregen. Dus we hebben nu een wat groter budget, waardoor we ook gewoon goed kunnen betalen de mensen, de artiesten die meedoen.
0: Ja.
1: En dat is wel fijn, want wij vinden het gewoon ook belangrijk dat als je kunsten maakt, dat je er ook gewoon voor beloond wordt. Want dat ligt natuurlijk heel vaak in het verdomhoekje.
0: Ja. Ja.
1: En,
0: altijd goed voor je cv, hè?
3: Het wordt altijd verlengd toch als hoop.
1: Ja, je vindt het toch leuk om te doen. Dat is het ook. En eigenlijk, want die krekel, je had het over de krekel op mijn... Je kent toch dat verhaal van die krekel en die mier? Die krekel die de hele tijd muziek maakt en de hele zomer maar door. En die mier die maar werkt en verzamelt voor de... En dan wordt het winter en dan heeft die krekel geen huis, geen eten. En dan klopt hij aan bij de mier. En die zegt, nee, dan had je maar moeten werken. En dat is een beetje het verhaal, want hij heeft iedereen blij gemaakt. En dat wordt niet als werk.
3: Nee.
1: Maar de intentie dat je gewoon je omgeving blij maakt. Ik merk nu met dat flirten hoe belangrijk het is, om zeker in deze tijd waar we overspoeld worden door ellende.
0: Ja.
1: Hoe leuk het is om weer eens blij te worden van iets.
2: Absoluut. En dat het ook mogen. Want heel veel mensen durven bijna niet meer blij te zijn.
1: Nee.
2: Die zeggen van, er is zoveel narigheid in de wereld.
3: Dan juist.
1: Het is net die steen, weet je. Je gooit een steen en er komen allemaal kringen. En als het een leuke steen is, dan worden mensen blij om je heen. Ja. En ik denk dat we onderschatten hoe belangrijk dat is.
2: Dat denk ik ook,
1: Dus de krekel wordt zwaar onderschat. Dus vandaar dat ik hem heel groot heb gemaakt.
2: Dat zag ik heel groot.
3: Leuk.
1: We moeten allemaal weer wat meer krekels worden. Gewoon gaan genieten en zingen en lachen en dansen en flirten vooral. Dus...
0: Ja, en de verbinding met elkaar opzoeken. Hè?
1: Ja.
0: Want dat zie je in deze maatschappij ook. Dat we eigenlijk zoveel op solitair zitten. Hè?
2: Ja.
0: Vroeger leefde je met de straat. Dat werd op een gegeven moment minder. Toen werd het wat leven met de buren. En ja, nu sinds die corona valt het mij op dat we eigenlijk een beetje teruggetrokken zijn.
3: Ja.
0: Heel veel mensen tenminste. En ja, hoe mooi is het dan, zoals wat jullie, dat initiatief van jullie, dat mensen gewoon met elkaar ongedwongen gewoon het even lekker kunnen genieten van allerlei mooie, leuke dingen.
1: Je probeert ze naar buiten te trekken. Weet je, er is natuurlijk zoveel te doen. En dat snap ik, want wij zelf ook. Want je hoeft je eigenlijk nooit meer te vervelen, want je hebt je telefoon.
0: Ja.
1: Je kan spelletjes doen, je hebt je social media, je kan je alles doen op je telefoon. Dus er is geen verveling meer. Dus de drang om naar buiten te gaan.
2: En ook geen samen meer.
1: Nee.
2: Want dat maakt het ook heel erg individueel wat we allemaal doen.
0: Ja,
2: we hebben gewoon onze eigen bubbel. De telefoon, de tablet, de laptop en daar zitten we.
1: Maar de drang om naar buiten te gaan en om te ontmoeten vanuit verveling, die is weg. En dat is jammer, want juist uit die... Ik heb toevallig laatst onderweg naar Hoorn... zat ik met twee jonge jongens aan de overkant. Die hadden het over eten, voor spaghetti. Wat ze aan het maken? Nee, zo maak je spaghetti niet. Dus we hebben uurlang zitten praten, zitten flirten met twee jongens van 20.
2: Leuk.
1: En het was zo leuk.
2: Ja.
1: En ik heb echt genoten. Gewoon een uur lang hebben zitten kletsen. Ze hebben me van alles verteld.
2: Maar ja, het is ook de natuur. Een mens is een groepsdier.
0: Ja.
2: Red het niet alleen.
1: Ja. Ja. Nee, maar je merkt ook wat een energie je krijgt.
2: Leuk,
1: van weer gewoon contact met elkaar. Gewoon normaal praten en een beetje...
3: Je praat wel met gelijkgezinden vaak.
2: Ja.
3: Maar dit is natuurlijk dat je juist nieuwe dingen ontdekt. Waar je denkt van...
0: Ja, maar moet je eens kijken, anders. Vera, wat er dan gebeurt. Als je zo'n gesprekje hebt, je hebt het er nog over.
1: Ja.
0: Dus dat maakt dat indruk. Hè? En het wekt dingen op. Terwijl als je met je telefoon... je zet één regeltje en het is klaar.
1: Ja.
0: En misschien krijg je een regeltje terug. Maar dan wordt het weer afgesloten. Terwijl als je elkaar ziet...
1: Nou, dan slaat er een vonk over.
0: Precies.
2: Maar er is momenteel toch ook een jingle van op tv. Van iemand die zegt... maak eens een praatje.
3: Ja.
2: Er zit zo'n jongen naast de vrouw, die heeft een chihuahua in de tas.
3: Ja.
2: En dan gaat hij vragen, hoe heet die chihuahua? En dan de reclame is, maak eens een praatje met elkaar.
3: Ja, want
2: dat is het zo leuk.
3: God, er praat iemand tegen me.
1: Nee, maar het is het vonkje wat je aansteekt. Waardoor je gewoon in een andere universum weer komt. Gewoon met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En we zitten natuurlijk in het AI-tijdperk, wat best wel spannend is.
0: Ja.
1: En hoe gaat zich dat ontwikkelen? En
2: dus er wordt namelijk heel wat gesproken met chat, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, ja.
2: Hele gesprekken, chat weet alles van je.
1: Ja, en die vraagt ook hoe gaat het met je? Dat is de meest afschuwelijke ding.
3: Je hebt het nu over praten, maar dat doe je dus via de app, hè?
2: Ja.
3: Maar je belt ook bijna niet meer.
2: Nee. WhatsApp.
3: Want dat zou dan nog wat zijn.
2: Ja, WhatsApp. Mijn zuster weigert nu nog te WhatsAppen. Bel me maar.
3: Oh, dat is
2: ja,
3: goed.
2: Ze heeft gelijk.
0: Ja. Het is toch ook tekenend. Het is natuurlijk ook tekenend dat we een hele generatie momenteel hebben van jongeren die angst hebben om te bellen.
2: Ja.
0: Belangst.
3: En dan hebben ze allemaal reclames, weet je wel, voor zoveel bel te goed en dat hoeft allemaal niet meer.
0: Nee, zo is het.
3: Nee.
0: Ja. Ik weet nog wel in onze jeugd dat er geklaagd werd thuis... omdat je de lijn de hele tijd bezet.
3: Ja.
0: Je zat uren te kletsen met je vriendinnen.
3: Ja, met al je vriendjes. Dus
0: met mijn vriendjes,
3: God, kwam niemand aan de buurt. Presenteer je het toch? Want je hebt wel een lekkere babbel. Je zou het zo aan elkaar kunnen praten.
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen tegen iedereen die dit programma hoort... kom flirten op 6 september.
3: Ja.
1: En met elkaar praten. En
2: het is gratis. Ook belangrijk om dat er even bij te
3: roepen. Zeker.
1: Nee, de toegang tot het festival is gratis. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd aan de workshops. En niet aan de workshops, die zijn gratis, maar de theatervoorstellingen.
2: Ja.
1: En de waarzegger, er wordt een kleine bijdrage aangevraagd. Maar het is allemaal heel klein. Dus het is niet meer dan €5.
2: Ja. Dat is hartstikke leuk. En heel veel mensen lopen daar ook mee rond. Omdat je dat tegenwoordig wel vaker hebt. Dat er na afloop zelfs een mandje is. Dus het is heel gericht. Daar ga ik kijken. En dat heb ik er even voor over.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk. Voorweg 49A in Heemstede.
1: Ja, begint om 11 uur.
2: En daar is Flirt met een U. En dat is dan 6 september volgende week zondag aanstaande. Het programma begint om 11 uur. Daar gaat Lea Rebecca heel mooi zingen. En daarna gaat het los. En wij zijn als ZFM Even Geen Rust aan de Kust ook heel benieuwd of er nog reacties zijn. Want ga er naartoe. ga er naartoe.
1: Je kan gratis parkeren op de, dat kan ik er ook nog even bij toch, zeggen. Oh, gratis parkeren op de Valkenburgerlaan. Maar je kan natuurlijk ook met het OV komen, met bus 340, als ik het goed begrijp.
0: Ja, met de fiets is ook nog wel te doen. Ja,
1: ja nee, het is, je kan ook prima parkeren in de buurt.
0: Hartstikke goed.
2: Ja. Nou, Vera, meer dan Vera, succes ik, wensen we je.
1: Ja.
2: Meer
1: dan succes. Dankjewel.
3: Plezier.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Ja, nou, hartstikke fijn, Vera, dat je tijd hebt kunnen maken om ons te vertellen. En iedereen hier in de regio die naar ons kijkt en luistert. Over dit fantastische initiatief. Heel laagdrempelig. Gewoon vrolijk, gezellig, met elkaar. En wie weet, misschien wordt het echt feest. En dat denk ik wel, want dat was er 2 jaar geleden uiteindelijk ook. Het werd echt feest. En daar weet Mart Hoogkamer alles van.

0: Ja, feest in de tent. Nou, en dat gaat het zeker worden in Heemstede op 6 september. Het dak gaat eraf bij het festival Flirt aan de Hoog...
1: Voorweg.
0: Ik krijg het niet in mijn hoofd.
1: En waar is die Voorweg precies?
0: Voorweg 49A, hè?
2: Het oude centrum van Heemstede.
1: Het oude centrum van Heemstede.
0: Nou ja, als je Google iedereen heeft erbij. Navigatie, joh.
1: Ja.
0: Hey, maar we hopen natuurlijk op mooi weer in aanloop daar naartoe. Heb je al een beetje inzicht wat het de komende tijd gaat worden, het weer?
1: Nou ja, volgens Rico Schreuder vertelt hij ons, en dat kunnen we zelf ook waarnemen, dat het vandaag eerst droog is met af en toe een zonnetje. Maar vanmiddag komt het tot buien. En dit kunnen zware buien zijn met hagel, onweer en windstoten. Ik durf dat te betwijfelen, want ik had me op gisteravond ook verheugd. Ik ben dol op onweer. Het zou rond 10 uur 's avonds gaan onweren. Nou, niks hoor.
0: Ik heb wel flitsen gezien.
1: Wat had ik?
0: Flitsen heb ik gezien.
1: Eén flits, twee flitsen.
0: Nee, meer. Ja, een paar flitsen.
1: Ik had mijn balkon al netjes gezet. Deurwagen werd open. Goed, ging niet door. Maar het kan vanmiddag weer doorgaan. En let er dan op met hagel, onweer en windstoten. De zuidwestenwind neemt in kracht toe. Het wordt 22 graden. En ook vanavond komt het in ons kustgebied nog tot buien. En bovendien neemt de wind dan nog steeds in kracht toe. Het weekend komt het ook tot buien. En zo nu en dan schijnt de zon. En de buien kunnen vooral in ons gebied, het kunstgebied, gepaard gaan met onweer. Dus ja, er wordt heel wat onweer beloofd. Wees voorzichtig. Het blijft zo'n beetje 22 graden. En na dit weekend verandert er weinig. Dus buien en zon wisselen elkaar af. Dagelijks komt het dan nog tot buien. En de temperatuur komt niet hoger dan die 22 graden. En dat is een hele gebruikelijke waarde vanaf begin september. Volgens Rico Schreuder. En hoe het volgende week zondag is, nou, dat weten we nog niet. Maar hou het in de gaten. Want dan kunnen jullie naar de Voorweg in Heemstede.
0: Nou, en anders doen we gewoon lekker een festivalponcho aan. Vind je ook niet?
1: Nou, dat vind ik ook. Ja, ja. Natuurlijk. Dat geeft nog extra sfeer eigenlijk.
0: Ja. Wat zeg je? Oh, er zijn allemaal tenten. Alles is overdekt ook nog een keer.
1: Nou, kijk aan. Ja. Kijk aan.
0: Nou, in ieder geval, we gaan even weer een muziekje draaien. Tony Sherman met S.

0: die telefoon.
1: Ja, daar zijn we weer, Ja, we hebben net het hartstikke leuke en pittige interview gehad met Vera Bruggemans over het Flirtfestival in Heemstede op 6 september. En we gaan nu weer terug naar de orde van de dag, want er zijn vast en zeker nieuwtjes op journalistiek gebied, op cultuurgebied.
2: Nou ja, hier
1: wie
2: in Zandvoort,
1: van jullie gaat roepen?
2: Hier in Zandvoort krijg je zo de open monumentendagen.
1: Ja, ja, de 12e en de 13e,
2: dat is de 12e en 13e, maar dat is dus landelijk. Want tijdens de open monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september... dus sluit Zandvoort dus aan bij het landelijke thema... veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Nou, dat is een mooi,
3: dat is heel mooi
2: thema. Ja. Tegelijkertijd staat Zandvoort ook nog even stil dan op, voor de 200 jaar badplaats.
3: Ja,
2: op de open monumentendagen worden op zaterdag 12 en zondag 13. Het is dus vanaf 11 uur.
3: Ja.
2: Vanaf dat moment vormen eigenlijk de monumentale gebouwen.
3: Ja.
2: Ja, die vormen de hoofdrol. En dat hebben we in Zandvoort.
3: Agatha-kerk is ook open.
2: Ja, daar is orgelmuziek.
3: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook een monument. Die is uit, ik heb het eventjes, ik moet even in mijn geheugen graven. Uit 1928.
3: De
2: kerk.
3: Ja. Die was natuurlijk eerst waar nu Theater de Krocht is.
2: Ja.
3: Dat was de kerk.
2: Ja.
3: Met de pastorie. En later is die dus opgeschoven. Maar die bestaat ook al, weet ik veel, een eeuw.
2: Ja, precies. Ja. Van 1928 is die.
3: Ja, zoiets.
2: En die is een Kuipers. Kuipers. Dus de familie van de architect.
3: Van de grote
2: van,
3: Kuipers, ja. Maar dus deze Kuipers heeft meerdere kerken in Nederland gebouwd. En dat zie je ook aan de stijlen hier en daar. Ja.
2: En je mag daar ook in, Beb, weet je dat? Je mag gewoon daar verder rondlopen en kijken.
3: Ik zal er ook zijn als gast.
2: Oh, prima.
3: Ja, joh.
2: En wat ook leuk is, er is natuurlijk nog een heel mooi monument in Zandvoort. Het is het station.
3: Ja.
2: Daar hollen we nou langs. Nou, je hebt het afgelopen weekend gezien wat een plek dat even was. Hè? Landelijk echt een pleisterplaats. Je zag het op elk journaal langskomen. Zandvoortse station, duizenden mensen. Maar het is ook een monument. Het is al uit 1908.
3: Moet je nagaan.
2: En Zandvoort was een hele moderne badplaats.
3: Ja.
2: En toen dachten ze, ja, dat moet ook een station krijgen. Maar het had twee schuren waar een spoor tussen reed.
3: Ja.
2: En daar stapten de mensen uit. En dat vonden ze er helemaal niet bij passen. Het was een hele mooie badplaats. Dat moest ook een heel groot station krijgen. Dus in verhouding heeft Zandvoort een heel groot station gekregen. En dat heeft dus allemaal bovenetages nog. Er is een woonhuis, er zijn goederenopslag geweest. Nou, daar mag je dan ook rondkijken.
3: Wat leuk zeg. Je dus mag er dan nu echt helemaal in.
2: En ik lijkt
3: dat
2: me ook
3: is tegenwoordig
2: nee,
3: niet steeds
2: nee,
3: meer.
2: Nee.
3: Oké.
2: Okay. Nou, er zijn rondlijnen.
1: Zou het alleen al leuk vinden om weer even herinneringen op te halen en daar te staan.
2: Ja.
1: Ja. Ja, toch? Hoe je daar een kaartje moest kopen bij meneer Borstel aan het loket.
2: Ja, nou precies. Want nou ren je die trap af. Je gaat naar de automaat en je springt in de trein.
1: Ja.
2: En je hebt helemaal geen oog meer voor dat enorme mooie gebouw.
1: Ja, nee. Zonde. Ja.
2: Dus, het zijn ook rondleidingen overal. Voor de kinderen zijn er dingetjes. In het raadhuis doet natuurlijk ook mee over monument gesproken.
3: Ja. Ja.
2: Je mag in de oude burgemeesterskamer komen.
3: Wat leuk, joh.
2: En er is een heel item over trouwen in Zandvoort. Nou ja, dat...
3: Geweldig.
2: Er zijn ook scheidingen in Zandvoort, heel veel. Maar
1: hebben ze daar ook een ruimte voor?
2: Getrouwd.
1: Hebben ze daar ook een ruimte voor?
2: Ja, hebben ze ook een ruimte voor. Maar de kinderen mogen daar knutselen. Dus dat is een aparte ruimte voor. En dan zijn er dus ook rondleidingen voor de kinderen door het dorp. Met, ik weet niet met wie dat ook doet, maar je moet gewoon eventjes gaan kijken. Open Monumentendag. Ja, wat er allemaal te doen is.
1: Over op internet bedoel je?
2: Ja. Want het is te veel. Ik kan niet twee pagina's gaan opnoemen, maar dat wordt te veel.
1: Nee, maar het is mooi dat je even die tip geeft dat het überhaupt gaat gebeuren. En dat er voor ieder wat wils is.
2: Ja, en zeker dat station en dat raadhuis. Om dat eens even gewoon van een andere kant te bekijken.
1: Ja, want binnenkort wordt natuurlijk dat raadhuis weer in gebruik genomen door de ambtenaren. Hè? Door het college en de raad.
2: Ja.
1: En dan houdt het op. Ik denk dat je dan niet meer zo makkelijk binnenkomt.
2: Nee.
1: Dus ga eens kijken. Neem de moeite en neem de geschiedenis van Zandvoort wat dat betreft even in je op. Met dat station, het stadhuis en de kerk.
2: Ja.
1: En ik weet niet of er verder nog gebouwen zijn die mee. Ja, het Zandvoorts Museum is natuurlijk dicht. Daar is niks meer.
2: Nee, dus dat gaat heel lang. Een positie in de bibliotheek van een hele jonge meid die beeld op Zandvoort gefotografeerd heeft. Een meid van 16, hartstikke knap.
1: Ja, leuk, dat, ja, dat las ik ook, ja. Ja. Dat
2: is natuurlijk ook heel erg leuk.
1: Ja, zeker. Ja, er gebeurt genoeg. Dus mensen, even naar het internet.
2: Ja.
1: En koekeloeren en pik er tussenuit wat je leuk lijkt. Maar je hebt 2 dagen de tijd. Dus dat is meer dan genoeg om aan alles mee te doen.
2: Ja.
1: En de Beatles die hebben ook van die dagen, hè, in hun leven dat die bijzonderder zijn dan de anderen. Daarom gaan we even met ze meeleven. A Day in the Life.

0: Ja, ja, ja. De Beatles, onze kevertjes. We hadden het net over, was het nou? Krekel,
1: hè? Krekel,
0: hadden we het
1: over, niet over kevertjes.
0: Ja, ja, we zijn een beetje in de, hoe noem je dat sfeer? De insectensfeer.
1: Ja.
2: Ja. De werkelijke overlevers op deze wereld. Ik was vanmorgen om 6 uur even wakker.
0: Ja.
2: En ik kijk naar buiten en daar zag ik hem. Totale maansverduistering.
1: Oh, dat heb je meegemaakt.
2: Werkelijk. En ik heb, ja, de zonsverduistering hebben we in Duitsland gezien, boven op een berg. Maar de maansverduistering zag ik vanmorgen. En ik heb hem ook gefotografeerd. Ging snel, joh.
1: Ja.
2: Prachtig, prachtig. In de doodse stilte. Want het was natuurlijk nog een paar dagen geleden volle maan.
1: Ja.
2: Dus ik keek naar buiten. Ik denk, wat is er gaande?
1: Ja.
2: En nu las ik vanmorgen dat dat dus was.
1: Ja.
2: Totale maansverduistering.
1: Mooi dat je het meegemaakt hebt.
2: Ja, hebben we mee mogen maken. Want wat wonen we hier toch mooi. En het is trouwens dit weekend ook nog even feest in het dorp. Vanuit mijn vlekje zie ik dat het reuzenrad reeds afgebroken wordt. Of al is. Ja. Was leuk om hem te zien draaien. Maar we hebben nog wel een jaarmarkt aanstaande zondag. En die is weer door het hele dorp met 120 kramen. 10 food trucks. Er is ook nog entertainment. De Swing Dixieland Band.
1: Yeah.
2: En dat alles tussen 11 en 17 uur. In ons hele dorp, in het hele centrum. Dus ga daar nog even gezellig relaxen en geniet na. Want wat hebben we een feest en een drukte gehad.
1: Goh, de laatste keer, hè, jongens.
2: Het was de laatste keer.
1: Ja.
2: Maar ik las wel dat er een plan is om toch een feestweek te gaan maken.
1: Ja, zomers. Dat las ik ook.
2: Het is zo leuk geweest. En men, nou ja, dat zei Vera ook al. In een wereld voor narigheid moeten we het ons durven permitteren om ook feest te vieren.
1: Ja.
2: Want we wonen hier goed. We wonen in een mooi deel van de wereld.
1: Ja.
2: En we kunnen helaas de wereld weinig of niet veranderen. Behalve misschien wat vreugde met elkaar delen.
1: Het was goed gegaan, die Veestraat, Haltestraat, Gasthuisplein.
2: Ja, drank in de man, wijsheid in de kan.
1: Ja.
2: Laten we daar niet calvinistisch over doen. Maar geen moord en doodslag,
1: nee,
2: geen grote rellen. En,
1: nee.
2: Ik heb nog wel mensen dronken langs zien lopen, maar toen dacht
1: ik loop morgen, even langs je. Maar,
2: morgen een kater, dacht ik. Morgen niet aanbellen bij Hanny.
1: Nee. Nee, maar het was hartstikke leuk. Echt waar.
3: Maar ja, het is sfeer. Het is niet gezegd, hè, dat we geen Formule 1 meer krijgen. Want dat, het hangt ook een beetje af van de situatie in het Midden-Oosten. Volgend jaar staat dus een race gepland in het Midden-Oosten.
1: In Bahrein, geloof ik.
2: Kan die doorgaan?
3: Als die ertussen uitpiept, omdat het misschien te riskant is om dat daar allemaal op te zetten. En al de coureurs en hun teams en alles daar naartoe te brengen.
1: Ja.
3: Dan staat Zandvoort wel op de eerste reserveplaats.
2: Ja, mooi hè?
3: Ja. Dus
2: ja,
3: het kan
2: natuurlijk wel naar
3: zijn.
2: Van die
1: nou ja, daarom laat ik mijn doorlaatbewijs ook gewoon nog even op mijn autootje zitten.
2: Ja, maar er staat een verkeerd jaartal. Staat een verkeerd jaartal.
1: Ja, dat kan ik altijd even aanpassen.
3: Hanny, ga je gewoon zitten krassen op de voorkant van het raam.
1: Ja, dat moet kunnen. Moet
2: over,
1: kunnen.
2: Over auto's gesproken. De Zeeweg gaat weer terug naar zijn originele staat.
3: Ja, het is het laatste weekend. Hè?
2: Het is het laatste weekend.
3: Ja.
2: De automobilisten worden dit weekend omgeleid via de Zandvoortselaan. De N201. Bedrijven langs de Zeeweg blijven via de route wel bereikbaar. Evenals de fiets- en voetpaden. En het busverkeer. Dus hoe ze dat doen, weet ik niet. Want het wordt gewoon weer een tweebaansweg. En de gratis bus, die...
1: Zo. Ja, wat was daarmee? Die is niet gratis, lastig.
2: Als je met je OV-chipkaart inlogde, dan wordt er automatisch geld van je rekening
1: gestort. Ja, maar dan ben ik blond en dom. Maar waarom moet je bij een gratis bus checken?
3: Omdat ze dat systeem niet kunnen veranderen. Dus je krijgt automatisch instapgeld €1,16. Want dan heb je nog geen kilometer gereden. Maar je bent ingestapt, dus dat kost al €1,16. En dat geld kan je dan weer terugkrijgen als je dat terug gaat claimen. Maar ja, wie gaat al die moeite doen voor €1,16?
1: Maar ben ik al? Ja, maar...
2: Je bent.
1: Nee, maar stel
2: je
1: ik ga parkeren op lang parkeren, hè? Op Zandvoort. Ja. Ik doe even mutserig, hè?
2: Je moet even door de webcam kijken, mensen. Je moet even kijken, want Hanny doet nu hoogst verbaasd.
1: Ja, hoogst verbaasd. Dan stap ik in die bus en die brengt mij naar de vertrekhal. Ik hoef niet in te checken of niks. Dus ik stap toch gewoon in die bus en ik word naar Zandvoort gebracht. Waarom moet ik überhaupt inchecken?
2: Ja, dat zegt Dolly.
1: Dan heb je ook niet het gedoe met dat terughalen.
2: Maar
1: het,
2: kijk, met
3: zij verklaren het omdat ze dan weten hoeveel mensen ze vervoerd hebben.
2: Ja.
1: 10, zeiden ze. op nou, Facebook. Ja,
2: dus 10.000.
3: Ik neem aan dat ze ervan uitgaat dat het project mislukt is. Dat het heel veel geld gekost heeft. Maar dat ze er maar mee ophouden.
2: Ja. Dat, misschien was het voor de zomermaanden even handig. Maar ik geloof niet dat het helemaal goed is gegaan.
1: Terugkomt. Nee.
3: Nee, de meeste mensen gebruikten het om bij het ziekenhuis te komen. Of iets, weet je.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Nou ja, jongens, weet je...
2: Eind november komt de officiële gehele evaluatie.
1: Okay.
2: Oh, dus onze gemeenteraad die gaat daar nog eens flink over rekenen en kijken. En calculators erbij. Maar dit weekend wordt die dus...
3: nog één
2: even
3: keer.
2: Even kijken, voor laat de herinrichting het. Wordt de zeeweg wel 4 dagen afgesloten.
3: Gaan we weer.
2: Dinsdag 1 en woensdag 2 is de weg van 's morgens 6 tot 's avonds 9 uur dicht. Voor autoverkeer richting Haarlem. Dat is
3: dan
2: tussen
3: andersom.
2: Tussen de Parnassiaweg en de Brouwerskolkweg. Ja. Een week later is het andersom.
3: Ja.
2: Dan is hij, voor richting Bloemendaal.
3: Ja, nou, dat was weer een mooi zomerproject. Dankjewel voor het mededelen.
2: Ja,
3: of het een mislukking of een succes is geweest, dat gaan we dus eind november horen. Maar het is voorbij en Gerard Cox weet daar alles van. En dat gezegd hebbende, na Gerard Cox, of tijdens Gerard Cox, gaan we even naar het nieuws en de reclameboodschappen. En dan zijn we heel snel bij jullie terug voor het tweede uur. Dus ga niet weg, blijf hangen en we horen en zien elkaar zo weer.
1: Facebook.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.
3: Nee, ja, dat kunnen we wel stellen. Welkom terug bij het tweede uur van Even geen rust aan de kust. We hebben een heerlijk eerste uur gehad. En ik weet zeker dat ook het tweede uur weer reuze gezellig gaat worden. En zeker niet in de laatste plaats. Omdat we natuurlijk zoals gewoonlijk het tweede uur starten. Eerst met een muziekje uitgezocht door Hanny. Omdat het toch iets te maken heeft met het onderwerp waarover zij straks gaat vertellen. En daarna sluiten we ook weer af met het liedje. Het liedje waarmee we gaan beginnen is That's What Friends Are For. En dat leidt naar het onderwerp van haar verhaal. En dat is een vakantiehuisje huren met vrienden. Nou, jongens, ga er lekker voor zitten. Hanny zit er helemaal klaar voor. En veel plezier met luisteren.

0: That's What Friends Are For. Met Dionne Warwick, die had het grote deel van het liedje voor haar rekening genomen. Maar ook Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder, die zingen hierin mee. En we hebben dit, Honey moet ik zeggen, heeft dit liedje uitgekozen als voorafgaand aan haar verhaal. En ik moet nu heel eventjes helpen. Deze gaan we indrukken en dan mag jij opname starten. Want we willen het natuurlijk opnemen, zodat we... Gaat die lopen? Loopt die, Beb? Ja, we gaan beginnen. Honey, je kan.
1: We hadden er echt zin in. Lekker nog even een midweekje weg met Connie en Fred en Henk en Nelly. Drie bevriende koppels samen in een vakantiehuisje. Oergezellig. Even geen werk, geen verplichtingen, geen wekker. Alleen maar gezelligheid. Het huisje werd op de website omschreven als sfeervol vakantieverblijf, landelijk gelegen en van alle gemakken voorzien. Nou, dat klinkt toch fantastisch, dat gaan we doen. We spraken af allemaal met eigen auto te gaan. Ieder op zijn eigen tempo. We gingen voor ons toen op tijd weg. Hebben we alles? Ja, we hebben alles. Nee, oh nee. De koeltas ligt nog ergens in de garage. En de elementen in een van de vriezers. Oh, bijna vergeten. Nou, toch nog maar even een extra warme trui voor. Ja, je weet maar nooit. En de spelletjes. Nee. Die hebben ze volgens de website daar in alle soorten en smaken. Goed, klaar. Gaan met die banaan. Karren met die hap. De aangeprezen landelijke locatie bleek zo enorm landelijk dat de navigatie ons adviseerde om te keren en er maar een kaart bij te pakken. Er leek gewoon geen enkele weg naartoe te gaan. Alleen een lullig zandweggetje. Hoe zij het wel gevonden hebben, weet ik nog steeds niet. Maar Connie, Fred, Henk en Nelly waren er bij onze aankomst al geruime tijd. Ze hadden hun spullen al in twee van de drie slaapkamers uitgepakt en zich vast een beetje geïnstalleerd. Nou, dat is zeker een vakantiewet. Wie er als eerste is, heeft de beste kamer gewonnen. Voor ons bleef de kamer die aangemerkt werd als slaapkamer met panoramisch uitzicht over. Het bleek een pijpenla met stapelbed en een piepklein raampje dat uitkeek op een enorme rij kleurrijke afvalcontainers. De deur ging niet helemaal open, want het bed werkte daar niet aan mee. In deze kamer zat geen verwarming. Ach, ah joh, wat maakt het uit? Het is zomer. Knus stond er vermeld op de website. Nou, knus is waarschijnlijk vakantiefolderjargon voor je kunt er je kont niet keren. Overigens bleken alle dekbedden in alle kamers te kort. Je kon kiezen warme voeten en koude schouders of warme schouders en koude poten. En de inventaris in de jaren 70 met keuken met authentieke details bestond uit drie pannen, één veel te kleine, één veel te grote en één bruikbare maat. Ja, bij het koken moest je er toch wel even bij blijven, want de bodem van die pan was zo krom en gedeukt dat hij spontaan van het fornuis hobbelde. En voor het koffiezetapparaat bleek de ontbrekende handleiding onmisbaar. Maar twee dagen hadden we hem in het snotje. Maar toen hadden we allemaal wel een stikzaggerijnig humeur van de cafeïne-ontwenningsverschijnselen. En niemand van ons begreep waarom ons zespersoons huisje weliswaar zes messen had, maar slechts vier vorken, waarvan één met hard geworden eigeel en drie lepels met wat resten van een macaroni-maaltijd. Oh, ook waren er maar vier wijnglazen. Twee gewone, één met een barst en één waarvan we vermoeden dat er ooit een vaccinelichthoudertje van gemaakt was. Even denken, ja, er waren zes stoelen, dus dat klopte met de inventarislijst. Drie wat wiebelige exemplaren, twee met wat mysterieuze vlekken, één goede stoel, maar die kraakte. En het beloofde prachtige bad op de foto bleek in werkelijkheid een antiek bidet dat dienst deed als opslagplaats voor handdoeken. De douche was ook niet helemaal wat het beloofd was. Moderne badkamer met regendouche. Oké, ja, dat klopte. Maar regenen, nou, de hoeveelheid kalk in de douchekop liet het hooguit een beetje misseren. Echt nat werd je er niet onder. De kleine druppeltjes waren dan weer gloeiend heet en dan weer ijskoud. De thermostaat begreep er duidelijk niet veel van. Eén toilet voor 6 personen vonden wij toch wat magertjes. Dus we maken een rooster waar we ons eigenlijk niet altijd aan konden houden. Want ja, stoelgangritmes laten zich nou eenmaal lastig sturen. Gratis wifi. Dat dan weer wel. Die werkte prima. Maar alleen vlak in de buurt van de koelkast. Meestal vertoefden we dus gezellig met z'n allen in de keuken tijdens het internet te mailen of appen. Het was wel een beetje krapjes met z'n allen zittend op het aanrecht tussen de groeiende berg afwas. Want ja, er stond wel een afwasmachine met gratis afwasblokjes voor de hele week, maar er hing een briefje op, out of order. We spraken af bij toebeurt in de keuken online te kunnen zijn, terwijl de anderen in de huiskamer televisie konden kijken. Ja, maar de tv was ook een gevalletje apart. Er waren 147 zenders, 120 Duitsers, een aantal Arabisch en een paar Fransen. Maar niemand durfde de afstandsbediening aan te raken. Want toen Henke me de eerste avond bediende, bleef de tv op zwart, maar vloekte alle verwarming aan. En die kregen we met geen mogelijkheid meer uit. Ja, ramen openden maar, zou je zeggen, maar je raadt het al. Klem vast, geen beweging in te krijgen. Geen tv, dus dan maar gezellig kaarten in de bloedhitte. Ach, dat is toch altijd leuk. Samen een avondje kaarten. Nou, je voelt hem misschien al aankomen. In het hele huisje geen speelkaart te vinden. Volgende keer dan toch maar zelf meenemen. Het werd lastig de stemming vrolijk te houden, maar het lukte. Ieder van ons had iets mogen kiezen waar hij blij mee was. Fred met zijn lange benen was zielsgelukkig met het langste van de tekort dekbedden. Connie met het goede wijnglas. En Nelly mocht met haar zwakke blaas wat vaker van het toilet gebruik maken. Henk mocht zich de enige goede, maar krakende stoel toe-eigenen. En wij? Wij hadden de kamer met kleurrijk, panoramisch uitzicht. Ach jongens, het went. Na 4 dagen zagen we noodgedwongen overal de humor van in. We wisten intussen precies wanneer de douche heet dan wel koud water gaf. We deden de vaat zonder mopperen met de hand. We speelden hints in plaats van voor de buis te hangen. En we genoten van onze kromme, dansende pan. De twee koppels die de beste slaapkamers ingenomen hadden, hadden daar nu wel spijt van. Want ook de verwarming op die kamers bleef de hele nacht continu branden. Maar zonder mopperen verkasten Corrie en Fred 's nachts met een matrasje naar de wat koelere gang. Sliep Henk op het terras op zijn krakende stoel. En bracht Nelly de nacht door in de auto. En wij? Wij beklommen tevreden en met steeds meer souplesse elke avond ons koele stapelbedje. Na onze midweek wisten wij dat een vakantiehuis helemaal niet van alle gemakken voorzien hoeft te zijn, als je maar positief bent. Het perfecte bed, de luxe badkamer, de royale slaapkamer, die doen er niet toe. Het zijn de verhalen die je bijblijven. Bij het afscheid op de parkeerplaats riepen we: hé, hey jongens, volgend jaar weer een weekje samen in een vakantiehuis? Zeker weten, zeker weten. Maar dan wel eentje met nog wat minder luxe, want dat schept een nog hechtere band. Maar eerst terug naar de plek waar we alles zo lekker voor elkaar hebben. Want, en dat maakt het extra leuk, dat waardeer je na zo'n vakantie nog veel meer. We zwaaiden iedereen gedag. Dag, lieve vrienden. Goeie reis, doei! Op het navigatieapparaat in de auto drukten we met een zucht van verlichting op bestemming thuis.

0: nou, wat zullen jullie blij geweest zijn dat je weer thuis bent na dat verhaal.
1: Maar soms ben je toch ook gek. Dan denk je thuis, heb je echt alles voor elkaar.
2: Maar dat en is dan, toch wel, van een vakantie, dat het ook zo leuk is om weer thuis te komen.
1: En dan, ik dacht, iedereen is nu weer zo'n beetje thuis. Ja. Dat gevoel, ik denk dat mensen dat herkennen.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ik heb het best wel netjes. Ik ging weg en toen dacht ik, oh, wat heb ik een troep. En ik moet zuigen en ik moet dit. En dan kom je binnen en heb je zo'n mooi huis.
0: Ja, fijn is dat, hè, dat gevoel.
1: Dus je moet maar vaak op vakantie. Dat is de conclusie.
0: Maar dan zou ik wel van tevoren even checken waar je terecht komt.
1: Ja, precies. Nee, niet in dit soort huizen.
0: Even wat reviews lezen en zo.
1: Nou, ik heb het wel meegemaakt, hoor. Dus inderdaad, met eierlepeltjes nog met eigeel.
0: Oh, dat
1: en
0: zal gerust.
1: Zo'n knakkende parasol en een wasdek wat omflikkerde en noem maar op.
0: Ja. Je bent natuurlijk niet de enige die daar huurt, hè. Dus nee, Jan Alleman komt daarin. En, daarover. Even over wat anders bedoel ik. Want onze omroep, en dan met name van het programma Goedemorgen Zandvoort, daar is de redactie op zoek naar een nieuwe redacteur. Iemand die mee gaat doen in het team. En de vraag is, als je nieuwsgierig bent, creatief en je weet graag wat er speelt in Zandvoort, dan zouden ze je graag willen toevoegen aan het team. Wat je taken zullen worden, dat is natuurlijk nieuws zoeken. Leuke onderwerpen bedenken, waar mensen graag naar willen luisteren. De mensen ook benaderen om uit te nodigen. En dan samen radio maken. Het programma is iedere zaterdag van 10 tot 12 uur. Dus als je ervaring met radio hebt, is dat mooi meegenomen. Maar je kan natuurlijk altijd alles leren. Enthousiasme en nieuwsgierigheid, dat vindt het team van Goedemorgen Zandvoort veel belangrijker. Nou, lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan even een berichtje naar een e-mail info@zfmzandvoort.nl. Nou, we hopen dat er veel reacties komen. Dat zou hartstikke leuk zijn. We gaan eventjes weer naar een muziekje luisteren en dan gaan we weer kijken wat er allemaal te doen is.

0: Ja, Sympathy van Rare Bird. En hij had zo'n gelijk, zo ongelooflijk gelijk. En het geldt nog steeds dat we veel meer mededogen met elkaar moeten hebben en empathie.
1: Ja, een brugje wat een ontzettend sympathieke actie is hier in dit dorp. Dat is het schoonwandelen. Ja. Dat mensen met een groepje met van die grijpertjes gewoon gaan lopen in dit dorp en alle zwerfvuil wegnemen. En dat is morgen weer. Morgen, 29 augustus, wordt er weer schoongewandeld. En het start om 10 uur. Naast de vuilcontainers bij Dirk van den Broek is de eerste start. Aan het einde van de zomer is er heel veel zwerfvuil te zien in dit dorp. Mega ruw, veel zwerfvuil. Ik las laatst een boek over iemand die een boeddhistische tempeltocht in Japan maakte. En wat las ik? Japanners ruimen alles op. Al die mensen die daar, die pelgrims die daar gewoon overal gingen slapen op weg op hun boeddhistische pelgrimroute, die waren 's morgens verdwenen en er lag geen eens een propje meer. Deze Nederlander die het boek had geschreven was meer dan verbaasd. En wat is dat een goed initiatief dan om wanneer we dan toch alles weggooien, het ook weer even allemaal op te rapen. Dat is dus het schoonwandelen in dit dorp. Als je wat laat vallen, pak het even op. Als je iets ziet liggen, doe een poepzakje in je zak, dat je die met handen aan hoeft te raken. Morgen is die schoonwandeltocht er weer. En het gaat via de struiken van de burgemeester Engelbertstraat, de parkeerplaats van Vosjeplein, het entreegebied. En sommige lopers zullen wel een extra vuilniszak nodig hebben na de Grand Prix. Want ook ik zag allemaal platgetrapte blikjes liggen. Dus alle hulp is morgen welkom om te gaan schoonwandelen. En dan hopen ze eigenlijk in zo'n anderhalf uur dit dorp weer eventjes mooi achter te kunnen laten.
0: Ja, en het wordt nog gezellig ook, hè? Want het is niet alleen dat je zo'n grijpertje krijgt om al dat en een vuilniszak om alles op te rapen. Nee. Maar naderhand, want je ziet vanuit de verte de koffiekeet al staan.
1: Ja.
0: Die staat al om 10 uur helemaal klaar. Want er is ook koffie en wat lekkers erbij.
1: Ja, en voor kinderen die meelopen wordt er Capri Sun bij geserveerd. Nou, wie kinderen heeft weet wat dat is, maar dat is vast ontzettend lekker.
0: Nou, dus, ja, als je je rietje in het pakje
2: en
0: krijgt.
2: En als het maar in de vuilnisbak gooien, dat pakje. Inderdaad.
0: Ja, dat ze het dan weer niet in het
2: Nee, want dan ben je weer helemaal af.
1: Dus morgen schoonwandelen mensen en met elkaar genieten. Want we hebben het er heel erg over deze uitzending. Het samen dingen doen, het samen iets positiefs doen. Dat geeft energie en
0: Er worden altijd foto's achteraf geplaatst. En dan zie je ook het plezier wat de mensen met elkaar hebben.
1: Ja, hè?
0: Mm-hmm. Jazeker. En je leert elkaar ook weer kennen. Dus je weet nooit wat er allemaal weer uit voortvloeit. Of je leuke dingen, kopje koffie bij elkaar drinken of weet ik veel wat. Er kan van alles gebeuren.
1: Ja.
0: Dus ga er lekker naartoe en leer weer mensen kennen. En tegelijkertijd doe je natuurlijk iets heel goeds. Want je maakt alles weer lekker fris en fruitig in dat deel van Zandvoort. Nou, ik ben benieuwd of dat in deze stad ook lukt.

0: Chicago van Graham Nash. Heerlijk nummer blijft het, hè? Ik kijk even naar mijn twee lieftallige sidekicks. En eentje die spreidt haar armen. Dat wil zeggen dat er nieuws is.
1: Yeah! Yeah! Nou, ik heb wat regionale cultuurnieuwtjes.
0: Heel goed van je.
1: En eigenlijk in samenwerking met het Haventheater. Daar was jij wel eens geweest. Dat is leuk,
0: oh,
1: hè?
0: Je weet niet wat je ziet.
1: Want, alleen hoe lang blijft dat nou nog? Want die schouwburg wordt toch verbouwd?
0: Ja, maar dat duurt denk ik nog wel 2 jaar.
1: Zo.
0: Ja, ze hadden er 4 of 5 jaar vooruit getrokken. Zo. Om dat allemaal... ja, zonde eigenlijk, want het is een hartstikke leuk theatertje. Ja. Maar
1: dit is ook geweldig.
0: Wat ze van die tennishal hebben gemaakt. Nou, je weet niet wat je mee moet.
1: Nee, en een programmering ook. Het is werkelijk
0: fantastisch.
1: Geweldig.
0: Ja. En een heerlijke zaal om te zitten.
1: Ja, heel breed.
0: Breed, ja. Groot en toch heel intiem. Heel mooi, heel mooi. Ja.
1: Nou, ze hebben nu, organiseren ze met meerdere partijen hoor. De Summer Park Sessions. Ja. Cultuurspectakel in Velsen-Zuid. Het is in het park. Maak je klaar voor een weekend vol cultuur, muziek, theater en plezier. Het festival van de regio Eimond strijkt neer in Park Velserbeek. Ik moet zeggen, ik ken het niet. Maar als je dit leest, wil je erheen. Van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september.
0: Ja.
1: Dat 3 dagen lang dan bruist dat park met 60 culturele organisaties. Gratis toegang. Je moet voor bepaalde dingen tickets kopen. Mis de 3 professionele Summerpark avondconcerten niet. Summer Park Sessions wordt geopend door niemand minder dan musicalster en zangeres Nurlaila Karim. Met de show Simply the Best van Tina Turner. Die heeft ook toen de rol gespeeld in de musical van Tina Turner. Dat mensen is werkelijk geweldig. Dus die speelt daar in een avondconcert. Op zaterdag staat er een programma vol cabaret. Georganiseerd door de Schouwburg en het Filmtheater Velsen. En op zondag sluiten ze af met Cor Bakker en Karin Bloemen. En dat allemaal in dat schitterende park. Dan heb je ook nog een comedy night. Dat komt ook langs met Kiki Schippers en Marijke Boon. Dus ik kan het allerbeste gewoon even kijken op de website van Haven... hoe heet het?
0: Het Haventheater IJmuiden.nl. Wat leuk.
1: Het is op van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september.
0: Nou, dat klopt niet. Want 6 september is een zondag.
1: Ja, vrijdag 6 tot en met zondag 8 september.
2: Nee, dat klopt niet.
0: Nee, dat klopt niet.
1: Oh, dan staat het.
0: Het is zondag 6 september.
1: Oh ja. Nou, prima. Ja, dus, dat hebben we namelijk net
0: zal het
1: vrijdag
0: dat
1: net gehoord van...
2: Dat hebben we net besproken met
1: Vera. Ja, hebben ze het net om. Nee, maar goed, ze hebben het net omgedraaid.
0: Oké.
2: Okay. Even kijken.
1: Goed van jou, wat ben je scherp, Dolly?
2: Ach, Dolly.
1: Kind, kind.
2: Ja. Wat zijn wij nou zonder Dolly?
1: Ja, dat zijn we niet. En dat zeggen we nooit. Ze kondigt ons altijd aan. Ja.
0: Zo af en
1: maar
0: toe
1: we mogen Dolly ook wel even benoemen... wat voor leuke muziek ze altijd uitzoekt.
2: Ook.
1: En dat is zo geweldig aan elkaar.
2: Dit is wel de regisseur van dit programma.
1: En onze technische bruin. Hoe noem je dat? Ja.
2: Hollik, paniekerig met mijn smartphone heen en weer. Zij weet hoe je het moet doen.
1: Ja.
2: Werkelijk.
1: Nou ja, ik heb straks nog een paar andere. Uitjes in de regio.
0: Heb je nog wat?
1: Ja, ik weet niet of dat er gelijk nu...
0: Ja, gooi er maar in.
1: Even kijken hoor. Nou ja, dan moet ik het eerst weer opzoeken, jongens. Ja, Kennen jullie?
0: Hè?
1: Kennen jullie?
0: Nou.
1: De Wickevoorter Stadsboeren.
0: De wat?
1: Ja, ik heb nieuws, hè.
0: Wat?
1: Ja. De Wickevoorter Stadsboeren.
0: De Wickevoorter
1: Met een W, van Pruik. Wickevoorter.
0: Ja.
1: Dat is in Krukjes. Dat is bij de Spiering, Spieringweg. Nou, zo richting...
0: Bij het Stoomgemaal bedoel je?
1: Ja, en dan geloof dan net weer de andere kant op. Maar ik weet niet, daar heb je dus op 5 september... de open Wickevoorter Stadsboeren. Die openen daar de deuren. Dat is een enorm biologisch terrein. Je mag de groenten en alles kopen. De kippen, varkens, alles loopt
0: Wanneer
1: daar
0: is
1: rond.
0: Dat? Morgen?
1: Zaterdag 5 september.
0: Oh, 5 september.
2: Volgende week zaterdag.
1: Tussen 10:30 en 14:30 zijn bezoekers van harte welkom op de boerderij... voor rondleidingen, proeverijen en diverse activiteiten. Het biedt een unieke kans om te ontdekken waar ons voedsel eigenlijk vandaan komt... en om te kijken wat is de mens achter de boerderij in deze tijd. Erg leuk, toch?
2: Hartstikke
1: leuk. Heel erg in het
0: niet alleen leuk, maar reuze
1: heel belangrijk.
0: Reuze. Ja.
1: Neem een kijkje in de fruitgaard of pluk zelf een fleurige bos bloemen in de pluktuin.
2: Joh.
1: Je kan daar ook je groenten dus daar gaan kopen. Er staan allemaal kramen. Het terras is geopend voor koffie, thee, lunch. En dan kijk ik weer even naar Beb. Huisgemaakte taart. Huisgemaakte taart. En dan heb ik dus, nou, dat is dus op zaterdag 5 september van 10.
0: Ik ga
1: 10
0: meteen in mijn agenda
1: tot half 10. En dan heb ik nog, ja, ik weet je, dan ga ik zoeken. En dan heb ik dus nog een leuk.
0: Wacht even. Want 5 september, jij zei het is bij de Krukius, maar dan aan de andere kant van de weg?
1: Ja, maar nu let op, Don, want nou kom ik waar jij wil wezen.
0: Oh.
1: Wat is er niet leuker dan met het pontje over te gaan? De groene stoomboot. De stroomboot is een fiets- en voetgangerspontje. Ook voor bakfietsen kunnen erop. En het pontje heeft zonnepanelen, dus die vaart op groene stroom. En de stroomboot vaart over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De oversteek is een tochtje van 5 tot 10 minuutjes. En tussen Haarlem en Schalkwijk. Per jaar brengen ze zo'n 20.000 passagiers naar de overkant.
0: Is dat dat pontje wat naar het theehuis gaat, zeg maar?
1: Dat denk ik.
0: Dat theehuis naast de Krukius?
1: Ik heb hem...
0: Dat zal wel, hè?
1: Ja, ik denk het.
2: Daar vaart
1: het
2: pontje. Hier,
1: de Krukiusdijk komt hij dan aan.
0: Ja, klopt. Precies,
1: Als je kan dat nou eventueel aan de overkant parkeren... gewoon om het extra leuk te maken.
0: Ja.
1: Dan heb je ook nog een boottocht. Leuk. En dan ga je terug met je bosbloemen en je kratje groenten. Ga je weer terug op met de pont naar de auto.
0: Nou, ik denk dat ik mijn auto gewoon naast...
1: Dit laatste had ik niet moeten zeggen, hè, geloof ik.
0: Nou, natuurlijk wel. Als je nou een bakfiets hebt en je woont in Haarlem... Nou, dan steek je toch even over en dan ga je met je volle bakfiets weer terug. En dan gewoon met appeltjes en lekkere groentes. En al. Ja. Ik ben al heel lang steeds op zoek naar een manier om bij de boeren te kunnen kopen. En dan denk ik, hoe kom je daarachter? Nou, en dit is dus...
1: Wie geïnspireerd raakt door de boerderij... kan ter plaatse een gifvrije bos bloemen kopen.
0: Ja.
1: Of zich aanmelden voor een wekelijkse groentekrat.
0: Dat
1: of
0: zoek
1: kiezen
0: ik.
1: Voor een abonnement als zelfoogster.
0: Ja,
1: en dan kun je daarmee zelf verse groenten van het land oogsten.
0: Ja, want al die boeren die het aanbieden op de socials... dat is of helemaal in Zwolle of in Friesland. En dan dacht ik, hebben wij hier dat in de buurt?
1: Wij hebben het ook wel eens gedacht. Ze hebben zelfs kippetjes.
0: Nou hier. Leuk.
1: En dan staat er een strippenkaart voor 5 keer oogsten. Dan mag je 5 keer daarheen om te oogsten en te plukken.
0: Nou,
2: wat hard
1: is ook nog een leuk cadeautje trouwens.
0: Hè? Nou,
1: ook een leuk cadeautje om te geven.
0: Ja, zeker. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik heb een agenda openstaan.
1: Wikkevoorter Stadsboeren.
0: Wat zeg je?
1: Wikkevoorter Stadsboeren. Die hebben een eigen website.
2: Oké.
1: En nou, Wikke is met W-I-C-K-E. Oh. En dan Voorter Stadsboeren.
2: Helemaal te gek.
0: Wikkevoorter
1: Stadsboeren.
0: Nou, weet je, ik ga even een muziekje opzetten. En dan gaan we dit lekker helemaal afhandelen. Schrijf het maar gauw op, jongens.
2: Wikkevoorter Stadsboeren.
0: Ja. Yeah. Nou, leven de boeren!

0: Adams was dat van de Dutch Boys. En ja, jongens, eventjes over die boeren. We moeten echt allemaal gaan omschakelen, hoor. En die boeren hoog houden, zodat ze...
1: Ja.
0: Ja, en het is voor je eigen gezondheid, hè?
1: Nou,
0: het is
1: de vers van het land. Ja.
2: We moeten inderdaad niet zo roekeloos zijn. We moeten al die boeren die het goed doen.
0: Ja.
2: Hè, vroeger vonden we het enig om koeien in de wei te zien.
0: Ja, nou die, zie je die zonnepanelen. Ja. Is het niet verschrikkelijk?
2: Al die boeren die gewoon ook nog proberen biologisch aan te pakken.
0: Ja.
2: Laten we ze in ere houden en extra steunen. En laten ze die megastallen waar 10.000 koeien in staan. En die dan wel een perfecte afzuiginstallatie hebben. Laten ze die sluiten. Kom op, zeg, hoezo minder koeien, maar gewoon weer lekker op de weilanden. Ja, en de boeren eren. Nou ja, dit waren de boeren. Zeg, wij hebben morgen, 29 augustus, hebben wij weer een dorpswandeling met gids. En die gaat dan door ons dorp vanaf 13 uur 's middags. Begint het aan de Louis-Davidstraat 19. En dan gaat de wandeling langs bezienswaardigheden en plekken uit de geschiedenis van Zandvoort.
0: Maar is die niet in het Duits morgen?
2: En die is ook in het Duits. Dus
0: hij wordt, is ook in het Duits. Ook in Duits en Nederlands, oké. Okay.
2: Ja, want we hebben natuurlijk nog ongelooflijk veel toeristen in het dorp. Ja. De gids vertelt over het vroege leven van het dorp, bekende personen, de band met de Zandvoortse gebouwen of die er nog staan of stonden. Het duurt ongeveer 1,5 uur. Het eindigt om 2:30. Er zijn nog enkele tickets te koop. De deelname is een tientje. Per manwandeling is er plaats voor minimaal 6 en maximaal 12 personen. Die dorpswandelingen vinden 2 keer per maand plaats op een zaterdag. Dat is dan dus morgen, 29 augustus. Daarna weer 26 september. En dan weer 24 oktober. En nogmaals, ook in het Duits. Maar als je er meer van wil weten, kijk dan even op de website van het Zandvoorts Museum.
0: Ja, want daar zijn ook de kaartjes verkrijgbaar.
2: Ik heb in een monumentale woning gewoond.
0: Ja.
2: Dat geluk had ik, 34 jaar van mijn leven. En ik hoorde dat daar achter het achterbalkon, dat daar vroeger, toen we nog helemaal geen buurt eromheen hadden, paarden stonden.
0: Mm-hmm.
2: Paarden. Dus was, ja, dan krijg je toch ook weer een klein beetje dat gevoel van, was ik toch ook een klein beetje boer?
1: Ja,
2: ja.
1: Dat zit
2: er
1: dan toch in.
2: Stond nooit meer een paard, maar mijn hond lag daar. Maar we hadden namelijk, we waren ook in dit dorp met zoveel verbinding in de omgeving. He, dat zie je ook nog aan die duinlandjes. Er waren ook nog, want ik heb nog een hele oude foto van die hoge weg. Daar staan geiten aan de overkant, waar nu die huisjes staan.
1: Volgens mij komt er ook een tentoonstelling, hè, van vroeger en nu.
2: Hoe het toen was en hoe het nu is. Ja, is
1: dat vind ik altijd zo enig, die verschillen.
0: Ja, dat klopt wel. Ja.
2: We moeten gewoon weer lekker terug naar de natuur. Dichter bij de natuur.
0: Ja, we hadden vroeger toch ook in het binnencircuit allemaal landjes.
2: Ja, zeker.
0: Je hebt natuurlijk wel nog de tuinvereniging, waar mensen hun eigen groenten en dergelijke kweken. Je hebt nog mensen die duinpiepers planten. En,
2: dit jaar zijn ze mislukt. Hè? Vorig jaar
0: van de droogte. Hè?
2: Vorig jaar vanwege het water, want toen hadden we heel lang zwembaden.
0: Ja.
2: En nu vanwege de droogte. Ja,
0: ja.
2: We moeten de natuur als veel groter gaan respecteren.
0: Is het. We moeten het nemen zoals het komt. En de ene keer heb je mazzel en de andere keer heb je pech. En wat die dorpswandeling, dat noemden ze vroeger de sloppies tocht. Hè?
1: Oh ja.
0: Want je gaat
1: kleine
0: alle oude sloppies ga je ook in. En ik vind eerlijk gezegd, hè, ik heb hem een keer gedaan. En dan denk ik, dat zou iedere Zandvoorter eens een keer mee moeten lopen. Want en zeker de mensen die hier pas zijn komen wonen, maar ook de mensen die hier al lang wonen. Want je krijgt allemaal dingen te horen waar je nog nooit bij stilgestaan hebt. En te zien ook vooral. Dus ik zou het buiten de toeristen om ook alle Zandvoorters aanraden om een keer dat heerlijke dorp te bekijken en daar de geschiedenis van te horen. En ik weet één iemand die is het daar helemaal met me over eens.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, het dorp. Nou, dat
1: zeg,
0: geldt
1: Dolly,
0: het...
1: ja. Mag ik nog even het woord tot jou richten?
0: Ja, natuurlijk. Want het wordt serieus. Ik word
1: nou ja, ik ben in een sentimentele bui en we hebben het over het dorp dat vroeger was en blablabla. Bla, bla. Maar jij liet, voor we hier de uitzending begonnen, een foto zien. Voor het museum gemaakt.
0: Oh!
1: En ik vind dat een bruggetje. En dat heeft Lea graag. Kan je daar even iets over vertellen? Want het is zo mooi. En het sluit wel aan. Over nostalgie gesproken.
0: Nou ja, zeker wel eigenlijk. Daar heb je groot gelijk. En ja, dan beginnen we eigenlijk met een schilderij. Wat hangt in het Zandvoorts Museum. Dat is geschilderd door Therese Swarts. En dat is een schilderij van een vissersvrouw met een mand vol vis. Die dus even rust richting de stinkende emmer.
2: Ja. Ze brachten die vis naar haar.
0: Ja, van en die vrouw is helemaal in klederdracht. Nu is er een fotografe, die is daardoor geïnspireerd geraakt. En die heeft 10... zo'n Zandvoortse vrouw, hè, die dus zo'n grote betekenis had voor dat dorp. Want die zorgde dus dat die vis verkocht werd. En zij heeft 10 Zandvoortse vrouwen uitgenodigd. Naar aanleiding van dat schilderij. En dat heeft haar dus aangezet om van die 10 vrouwen een foto te maken. Een beetje in de sfeer van dat schilderij. Uit die tijd, maar dan wel in het moderne nu.
1: Ja.
0: En het belangrijkste deel van die foto is vis.
2: Of wat leuk.
0: En dus de 10 vrouwen die geselecteerd zijn voor deze shoot. Die foto's die komen dus binnenkort. Worden ze tentoongesteld in het Zandvoorts Museum. 19 november is de opening. En... er worden dan 10 foto's, meen ik, ook tentoongesteld. Misschien worden het wel wat meer in het Zandvoort Museum.
1: En zijn ze allemaal geïnspireerd op een schilderij? Of heeft zij
0: allemaal op hetzelfde schilderij.
1: Op hetzelfde, oké.
0: Okay. Ja, en er is wel een kleine afwijking gekomen. Want er was ook een mooi schilderij van Vermeer, wat ze zo prachtig vond. Dat hebben we ook een beetje nagemaakt met een knipoog echt naar het heden. En ik weet niet of ze die op gaat hangen. Dat is voor mij onbekend. Maar het zijn foto's geworden waarvan je denkt... van, nou, dat is een schilderij, dat is een foto.
1: Ja, geloof ik, mooi belicht.
2: En die tentoonstelling heet Bijvangst.
0: Ja,
2: Bijvangst. Dat heb je uit de visserij. Zitten visjes tussen waar ze niet op vangen. En dit is dus bijvangst. Dat is die originele kunst. En daar heeft ze... een bijvangst van gemaakt.
0: Ja,
2: door het in het heden te plaatsen. En wij hebben al kunnen kijken, lieve luisteraars. En wij zagen Dolly.
1: Ja.
2: We zagen Dolly.
1: Ja,
2: prachtige foto's.
1: Mooi, zo mooi. En ik denk, omdat jij zegt van nou, het zijn bijna schilderijen, maar dat klopt ook. Omdat de belichting zo mooi is.
2: Prachtig, het is kunst.
1: Ja, het is echt kunst.
0: Ja, ja. En wat er ook nog komt, bij iedere foto, daar komt een QR-code. En als je die inscant. Dan krijg je dus een filmpje te zien van de dame die op de foto staat, het model.
2: Aha.
0: En die gaat dan een beetje vertellen wat haar relatie is tot Zandvoort. En die heeft daar een interview afgelegd.
1: Dus het zijn eigenlijk speciale Zandvoortse vrouwen.
0: Ja, een beetje.
1: Gewoon, allemaal wel echt wat betekenen voor Zandvoort.
2: Ja, precies. Daar iets mee
0: precies.
2: Doen.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja, zeker. Ja,
1: en
0: ja,
1: zeg nog één keer wanneer dat is dan? Of gaan we er nog aandacht aan besteden?
0: 19 september is de opening van de expositie in het Zandvoorts Museum. En die expositie blijft dan vanaf 19 september tot, ik geloof, half maart.
1: Mooi.
0: Dus je hebt genoeg tijd om even op je gemakje al die prachtige foto's. Ja, die Ursula, joh, die heeft... Wat een fotografe is dat. Niet normaal. Echt geweldig.
1: Zouden we haar... de gast kunnen hebben.
0: Ja, we hebben haar partner ooit aan de telefoon gehad. Hè?
1: Ja.
0: Aha. En ze is ook bij Goedemorgen Zandvoort geweest om te vertellen.
1: Ja.
0: Nou, maar we kunnen wel gaandeweg wat... Want ja, ze hadden ook een crowdfunding opgezet... omdat de bijdrage van het Zandvoortsmuseum en van de gemeente Zandvoort... dat was wel heel lief, Maar dat was absoluut niet toereikend om alle kosten te dekken. Want vissen zijn natuurlijk schandalig duur vandaag de dag.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, schandalig, niet normaal moet ik zeggen. Want daar kunnen die vishandelaren ook niks aan doen dat het zo duur is. En alles eromheen, visagie, kap, dan moeten filmpjes moeten natuurlijk gedaan worden door iemand. Er worden postzegels gemaakt van de modellen.
2: Enig.
1: En waar komen de kostuums vandaan?
0: Uit eigen kast of ze worden gehuurd.
1: Och joh.
0: Ja,
1: ja,
2: ja. Daarom kost alles kost geld. Alles kost ook nog eens geld.
0: Zeker weten, ja. Zeker ja. Weten. Ja, want bijvoorbeeld kleine Haley. Dat is die lieverd die we ook hier in de studio hebben gehad. Omdat ze gecast was voor de musical Frozen.
2: Ja.
0: Wat ze fantastisch gespeeld heeft. Ik ben gaan kijken en bij de première dat ze voor het eerst meedeed. Nou, ik wist niet wat ik zag, zeg.
1: Ja.
0: En nu is ze weer gecast voor de musical 4045. Daar ga ik dan samen met Carina heen. Want ook Carina Veren is
1: een van de
0: modellen.
1: Ja.
0: En, nou, dus ook prachtig. Die mocht van Mieke Hollander de kostuums lenen, de Zandvoortse klederdrachtkostuums. Dus die is daarmee op de foto gezet. Prachtig. Maar ja, voor Haley is het natuurlijk heel lastig. Dus voor Haley zijn er bijvoorbeeld verschillende jurken gehuurd en pakken. En... Ja. Maar ja, ook zij is natuurlijk een hele aparte Zandvoorter.
2: Ja.
0: En, of Zandvoortse.
1: Ja.
0: En die gaat het nog wel heel ver schoppen. Maar ook dames van de reddingsbrigade bijvoorbeeld.
1: Ja, erg leuk idee.
0: Ook, ja, dus verschillende geweldig. Vrouwen. Lea is ook gevraagd ervoor. Is ook mooie foto's gemaakt. Ja. Nou, dus we gaan het allemaal zien.
1: Ja.
2: Zandvoort in beweging. Geweldig.
0: Ja, ja, zo is dat. Zo is het. Ja, en ik zeg ook, Zandvoort, ja, is nergens meer mee te vergelijken. En dat vond Sinéad O'Connor ook.

0: uur hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: Lieve dames en heren, lieve allemaal. We waren net

0: Even. Ik doe deze even zachtjes. Ik zou zeggen, tot over 2 weekjes... dan ben ik hier met Beb. Want dan is onze Hanny er niet. En 2 weken daarna ben ik met Hanny. Want dan is onze Beb er niet. Maar hartstikke fijn dat jullie geluisterd hebben naar ons. En we
1: tot
0: horen en zien
1: weken.
0: Elkaar over 2 weken weer. Dag, dag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsi's. De nieuwste Noorse koning Haakon is in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Zijn vader, Harald, overleed vanochtend. Dan het weer, regen en kans op zware windstoten bij ongeveer 22 graden.
0: Dit

Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Mannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A7 van Heerenveen naar Horen. Voor Den Oever heb je 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N527, de weg Bussum-Huizen. Tussen de A1 en Huizen is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren...

0: Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam in Noord-Holland op de Ring van Amsterdam, de A10 richting Haarlem. Op de Ring Noord tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens betekent dat 10 minuten extra reistijd. Ook op de A4 is het druk, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade doe je er 10 minuten langer over. En ook 10 tot 15 minuten vertraging op de afsluitdijk, de A7 richting Horen, tussen Brezandijk en Den Oever. Tot slot nog de A9 Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogd

0: Beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Mensen kunnen onder meer een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het is ongeveer 22 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen,

0: De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 80 kilometer file in de regio. Onder andere files gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A5 is het druk, Hoofddorp richting Amsterdam. Je hebt 10 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Dan de A27, Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 5 minuten extra. En de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Die doet er 5 minuten langer over tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten. Er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, CDA en VVD gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon legt dinsdag de eed af. Dat moet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vanmorgen. Hij was 89. Het weer, flinke buien in het binnenland, kansen op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten. Er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam solo aan. Het weer flinke buien, maar vanavond wordt het droog. Vannacht opnieuw regen. En morgen vallen de buien vooral in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse centrale bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlingen.

0: Ja, goedenavond. Je hoorde hier Roxy Dekker met Superstar op ZFM. Want ja, het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen hier. Ja. En dat is dat het tijd is voor Jelmer en de M&M's. Weer met een andere opstelling dit keer. Want ja, ik ben er natuurlijk gewoon Mike. Maar ik zie aan de tafel zitten Jelmer. Die is er ook gewoon.
1: Ja, ik ben er gewoon vandaag. Het wordt steeds gekker met dit programma. We hebben elke maand mystery guest.
0: Ja, en wie is de mystery guest van deze week? Dat is de of van deze maand moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de grote vraag natuurlijk.
1: Nou, stelt u zich maar voor.
2: Hallo iedereen, goedenavond. Mijn naam is Damien en u maakt mijn debuut mee op de radio. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat vanavond.
0: Kijk eens aan, goede introductie.
1: Goed op je stem letten.
0: Ja, inderdaad, opletten. Niet te hard schreeuwen, dat is niet nodig, maar dat komt wel goed hoor. Nee, leuk dat je erbij bent. Nog meer informatie over jezelf. Wie ben je, wat doe je? Je hebt natuurlijk je naam al gezegd, maar...
2: Jazeker, ik ben dus Damien en ik ben software engineer bij Transavia, de airline. Voor de rest hou ik ervan om te sporten, met de motor weg te gaan. En nu en dan probeer ik nog wel eens dingen. En nu zit ik ineens bij de radio vanavond. Dus,
0: Je weet nooit waar je terecht komt. Nou ja, leuk dat je erbij bent in ieder geval voor de luisteraar die ons vaker luistert. We hebben nog gewoon onze standaard rubriek en dat betekent dat het tijd is om... We gaan beginnen met het nieuws zo direct. Maar eerst even, hoe was jullie maand augustus? Zomer loopt op zijn einde. Beetje teleurgesteld of juist wel blij dat dit een beetje ons had verlaten is?
1: Ja, dat laatste ben ik op zich wel blij mee. Ik had er ook onlangs een column over geschreven in het Haarlems Dagblad. Toen het voor het eerst gewoon weer ging regenen. Dat vond ik zo apart. Want we hadden echt superveel weken natuurlijk dat het heet, warm, alleen maar zon. Ik heb echt de hele zomer geen regen gezien volgens mij. En toen was het alweer vorige week volgens mij... Toen ging het weer voor het eerst regenen. Maar ja, verder augustus was prima. Oh ja, de Pride is natuurlijk geweest. Hè, met, of tenminste de Pride Boat. Want dat was die vorige uitzending was dat nog net die dag daarvoor. En verder, ja, een beetje aan vakantie toe. Dat klinkt misschien gek aan het eind van de zomer, maar... Ik heb in september even weekjes vrij.
0: Nee, lekker toch, vakantie hoort er ook bij. Of het nou aan het begin of aan het eind van de vakantie is. Ja, ik wil toch zeggen vakantie. Hè.
2: Nee, dat goed, ja.
0: Helemaal prima. Nee, leuk. Maar en jij, Damien, jij een leuke augustus gehad?
2: Ja, zeker weten. Maar ik deel ook het gevoel dat ik toe ben aan vakantie. Nou, heb ik dan goed nieuws voor mezelf. Ik ga volgende week op vakantie. Dus ik ga nog even de zomer goed afsluiten. Kijk. Een weekje Griekenland.
1: Oh, lekker weg ook, ja.
2: Nog even wat gyros eten. Even genieten van het warme weer. En daarna is de zomer wel echt voorbij, inderdaad.
0: Ja, dus eigenlijk nog een beetje in de nadelen van de zomer, nog een beetje op het einde aflopende zaak, maar toch nog even lekker genieten.

0: eten. Ja, ja. Ik moet zelf zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Mijn vakantie is na vandaag toch wel officieel ten einde. Ik ben maandag moet ik weer present zijn op werk. Oh, maar goed,
1: dan begint het weer.
0: Dan gaat het voor mij juist weer beginnen. Maar goed, nog steeds wel prima te doen. En ja, eigenlijk een eventvol augustusje zo gehad. Natuurlijk Formule 1, daar gaan we het uitgebreid over hebben in 2 uur. Mensen, maak jullie maar niet druk.
1: Oh, okay.
0: Dus ja, dat is echt...
1: De laatste editie,
0: ja, de Final Lap. Dus nou ja, ik denk een groot succes evenement. Maar dat wil ik zeggen, in 2 uur daar uitgebreid meer over. Ja, nu toch even lekker door naar het nieuws. Want we hebben nou ja, beperkt hoeveelheid nieuws items, moet ik zeggen. Maar Jelmer, jij hebt wel iets meegebracht dit keer.
1: Ja, nou, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. We staan straks ook nog even stil bij Dolly Parton natuurlijk met muziek. Maar mijn item gaat eigenlijk ook over muziek. Namelijk dat de Afrotros, dat was me dan in het landelijke nieuws opgevallen, niet mee gaat doen opnieuw aan het Songfestival. En ik vond het... kijk, laat ik zo zeggen. Wat vond ik daarvan van het nieuws? Het Songfestival vond ik altijd ontzettend leuk. En ook heel, heel leuk om naar te kijken. Gewoon een gezellig avond en dan een beetje punten geven en... Nou ja, die acts waren natuurlijk sowieso hilarisch. Zeker van de landen die er uiteindelijk niks van bakten. Ik herinner me nog een optreden van Duitsland. Dat zo'n jongen met zo'n mini roze gitaartje stond te spelen. En dat was dan zijn nummer. Dus je hebt allemaal van die hele komische acts. En dat maakt het Songfestival zo bijzonder. Los van natuurlijk de mooie artiesten die daar een podium krijgen. Dus ik ben wel, ik was echt fan van het Songfestival. Maar eigenlijk begon het al een beetje met toen Joost Klein werd gedisqualificeerd 2 jaar geleden. Met de Europa-pa natuurlijk, omdat hij iets zou hebben gedaan wat uiteindelijk helemaal niet waar bleek te zijn. En toen dacht ik al van, oké, ze zeggen altijd wel, hè, dat Songfestival was vroeger al een beetje van, ja, de landen stemmen op elkaar. Maar ja, dat is dan misschien nog leuk, maar dat er echt iets niet klopte, dat begon bij mij toen een beetje te irriteren. En kijk, de reden voor Afrotros is natuurlijk om niet mee te doen, is vanwege de situatie in Palestina en wat... de Israëlische regering daar doet. En omdat Israël een deelnemer is, krijg je natuurlijk die discussie. Alleen, kijk, de EBU, dat is de,
0: ja, de
1: uitzender, de omroep. En je moet je als omroep aanmelden en alleen een publieke omroep mag meedoen. Dus het kan ook nog zijn dat een van de anderen zich aanmeldt. Aan de andere kant denk ik, ja, je... kan zo'n festival wel boycotten, maar dan ja, doen misschien nog 5 landen dat. Dat was de afgelopen keer ook België en Spanje en dat soort landen. Slovenië, Ierland volgens mij. Best wel belangrijke landen. Maar uiteindelijk verandert het niet heel veel. Want Israël doet nog steeds mee. Er is dan nu geregeld van ja, als een land wint dat in conflict is... dan mag je het jaar erop niet organiseren. Maar goed, ik zou het alsnog een beetje gek vinden... als Israël, die steeds wel dichtbij is gekomen... Hè, want ze hadden dan populaire nummers... ineens zou winnen. Ik vind dat gewoon geen... een beetje een rare bijsmaak eigenlijk daarvan. Ook omdat Rusland natuurlijk is uitgesloten... ook van andere sportevenementen en dat soort toestanden. Die mag al heel lang niet meer meedoen. En terecht, denk ik. Ja, en het is een Eurovisie Songfestival. Australië doet mee. Canada moet er nu bijgeroepen worden vanwege het geld. Het was toch een Europees feestje, denk ik dan. Maar...
0: ik snap die insteek wel een beetje. Kijk ook, hoe kijkt Demi daar tegenaan? Ben jij een beetje Songfestival-fan?
2: Ik moet zeggen dat ik het jaar met Joost Klein inderdaad wel, wel heb gekeken.
0: Oh ja.
2: Ik heb er eigenlijk best wel van genoten. Ik was verbaasd over hoe leuk het eigenlijk is om de verschillende landen te zien optreden. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik dit niet elk jaar volg. Inderdaad heb ik het wel gelezen weer over dat hij niet meedoet. Maar ja, het is, inderdaad, ik deel die mening wel met Jelmer.
1: Ja, en je hebt natuurlijk Mr. Songfestival Cornald Maas. Hè, die heeft er dan ook op gereageerd. En die snap ik ook wel. Want die zegt van ja, ze hebben toch best wel wat dingen veranderd. En vooral hoe het statement van de Afrotros is geformuleerd. Dat zoomt echt heel erg in op dat er niks is veranderd met de situatie van vorig jaar. Dat klopt niet helemaal, want ze hebben dus wel degelijk regels aangepast. Kijk, als het echt gaat om de deelnemer van dat land, ja, dan kan je hoog of laag springen, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Want ook de Israël-lobby is heel erg sterk in de EBU, ook met allerlei sponsoren. En waarvan er nu wel één belangrijke volgens mij is weggevallen. Aramco heet dat volgens mij.
0: Nee, Moroccan Oil.
1: Ja, Moroccan Oil. Maar goed, het zou gewoon leuk zijn als we gewoon wel dat weer zouden kunnen hebben. Maar je zag zelfs met het WK, hè, dat is natuurlijk alweer even voorbij. Maar zelfs dat werd zo ontzettend politiek Trump die in gaat grijpen bij een rode kaart. We hebben ook op de Olympische Spelen dingen gezien. Het lijkt wel alsof we niet meer gewoon... Ja, ik dacht altijd sport en entertainment. Gewoon gezellig, even ontspannen. Hoef je nergens druk over te maken. Maar alles is nu zo doordrenkt van dat. En dat vind ik gewoon heel jammer. En hoe los je het op?
2: Ja, en waar denk je dat dit naartoe gaat, Jomer?
1: Ja, dat is ik vind een goede vraag.
0: Ja.
1: Waar gaat dit inderdaad heen? Kijk, dat Nederland niet meedoet. Ja, oké. Dat is heel erg jammer, want daardoor kijk ik het ook niet meer. Mm-hmm. Maar dat alles zo politiek wordt, ja, dat is eigenlijk niet goed, hè, voor iedereen. Dat wat je ook aanzet of opzet, dat het allemaal daarover gaat. Dus ja, waar gaat het heen? Ik weet het niet. Ja, er zou inderdaad... dan hebben we het over Israël en wat er in die gebieden gebeurt. Maar dan kom je ook weer in een soort politieke discussie. Het is gewoon heel erg gevoelig. En ik vind het zo apart dat we wel bij Oekraïne en Rusland zeggen van... Ja, Rusland is meteen de agressor. Wat ook natuurlijk terecht is. En ja, bij een ander conflict... Mensen begrijpen het ook niet meer echt. Hè? Van ja, waarom doe je dan het ene op het andere moment...
0: En, ja, het wordt een beetje lastig te volgen, bedoel je met zeggen.
1: Ja, kijk, als journalist vind ik het natuurlijk super interessant ook om steeds meer te lezen over hoe dat vroeger ging en hoe die banden eigenlijk altijd al heel sterk zijn. En hoe de staat Israël überhaupt is opgericht natuurlijk. Maar goed, dat is super interessant. Alleen ik wil gewoon weer een leuk songfestival dat je kan kijken en niet... Letterlijk had ik gewoon, wat was het, 2 jaar geleden toen Nederland nog wel meedeed, dat ik echt zo die avond bij de... uitslag zo zat van... als Israël maar niet wint. Dat is toch niet leuk kijken?
0: Dat
1: is een beetje het plezier.
0: Ja, ik denk inderdaad dat wel een mooie afsluiter is... voor dit hele Songfestivalverhaal. Dat is natuurlijk altijd een discussie die zal blijven. Dit jaar zijn we er in ieder geval volgend jaar ook weer niet bij. Ik zal er zelf niet heel lauw om zijn. Ik heb het eigenlijk alleen gezien toen het hier in Rotterdam was... omdat ik het grappig vond om dan even te kijken... wat er dan in Nederland werd georganiseerd. Maar goed, het blijft toch een discussiepuntje sowieso... met dit soort evenementen en dergelijke. Dan door naar het volgende nieuwsitem. Kijk eerst even naar Damien. Heb jij nog een nieuwsitem of niet iets wat in je hoofd opkomt?
2: Was de vraag eigenlijk.
0: Niks in mijn hoofd. Het was even, ik denk, misschien heb je ineens dat je dacht... oh ja, dat zie ik nu ineens. Dan gaan we even naar mijn nieuwsitem doen, want er is weer iets anders bijzonders gaan. Althans, het is niet iets heel nieuws. Het is al zo eerder ter sprake gekomen. Want ja, de VS die is weer bang voor de Nederlandse leveringen van ASML aan China. Ja, en die willen dus een verbod op gaan leggen aan de Nederlandse regering, in ieder geval aan Nederland, om dus die machines niet aan China te verkopen. En ik vond het ook wel weer een leuk, interessant discussiepuntje... ook om even met Jelmer op te gooien. Want hoe zei jij er nou in? Want eigenlijk zegt Trump gewoon... nou, wij willen dat niet, dus jullie mogen dat niet. Terwijl hij er in de basis niks over te zeggen heeft natuurlijk.
1: Ja, maar ja, dan sla ik het misschien een beetje plat. Maar die man die schopt natuurlijk alles aan de kant. Ook allemaal sancties tegen onze ambassadeurs... of wat is het, Hooggerechtshof. Die willen ze sancties tegen doen. Dus het verbaast me... eerlijk gezegd niet zoveel dat zo gaat. En kijk, dan krijg je ook weer die hele discussie met China. Ik zie nu inderdaad het item over ASML. Kijk, China is dan ook weer een soort gevaar waar we dan bang voor moeten zijn. En misschien weten jullie als IT'ers ook hoe op het gebied van veiligheid digitaal naar dat land wordt gekeken en inbraken en dat soort dingen. Maar goed, het is gewoon, zo kijk ik er dan tegenaan, het is ook gewoon een land wat eerst een derde wereldland was, super veel is gaan ontwikkelen. Al onze producten worden daar eigenlijk gemaakt, omdat wij dat lekker goedkoop vinden. ASML aan China, ik weet het niet.
0: Ja,
1: En waarom wil de VS daar, en dan wilden ze een verbod opleggen? Dat wij niet met China...
0: Dat wij niet mogen exporteren,
1: Dat is wel eigenlijk heel raar. Wij gaan toch ook niet in een andere markt zeggen van... Amerika sluit maar weer die kolencentrales, want daar zijn we het eigenlijk niet mee.
0: Nee, maar dit is wel de insteek die ik even wilde invallen. Want dit is iets wat blijkbaar accepteert de wereldmaatschappij. Als Amerika zoiets zegt, het is Amerika, dus die kunnen dat maken. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar ze kunnen het blijkbaar maken. En ik vond dat ook gewoon... Ik denk dat het misschien wel wat bizar is van dit hele verhaal... dat je eigenlijk in een ander land wie dan denkt... ja, maar dat willen we eigenlijk niet. Dus dan moeten jullie dat ook maar niet doen. Zeg maar, dat is een beetje... Want kijk, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Damien. Denk jij dat dat los van die ASML-machines misschien... maar gewoon dit soort politiek bedrijven op deze manier... gewoon zeggen tegen een ander land... nou, dat willen we niet, doen we niet.
2: Ja, je hoort natuurlijk veel van zulke voorbeelden voorbij komen. En voornamelijk met Amerika in de context.
0: Dat zeker waar, ja.
2: Nee, het is inderdaad een bijzondere mening. Maar ik heb zo'n gevoel dat Trump redelijk... Ik denk dat hij redelijk veel te zeggen heeft over de gehele wereld. Niet alleen over Amerika.
0: Ik voel dat wel, hè?
2: En dat merk je in alle uitspraken die hij doet over andere landen. Over zijn eigen landen natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, nee, dus ik denk inderdaad... hij wil zich eigenlijk over hem even moeien. En eigenlijk wil hij
0: deze... Nou, los van Trump even afronden, dit verhaal. Denk je dat het goed is dat wij die machines niet aan China mogen verkopen? Die EUV-machines?
1: Nou, kijk, er zit natuurlijk een risico van... Ja, dan gaan ze dat namaken. Of dan streven ze ons economisch voorbij. Want dat is natuurlijk eigenlijk het achterliggende belang... wat we moeten beschermen. Dat we, of wat zij willen beschermen... dat we de grootmacht blijven... die het Westen is.
0: Ja,
1: maar en dat technologische kennis niet lekt of wat dan ook. Dus er is ook wel eens, inderdaad, in Amerika zijn er ook wel eens Chinese lekken of zo gevonden natuurlijk. Mm. Maar er wordt dan heel groot gemaakt. Terwijl ik denk, ga ook even kijken naar wat bijvoorbeeld Amerika doet met allerlei kennis en hoe daar politiek mee wordt gespeeld. Ja. Ik denk dat je, zeker nu in deze tijd... kan je niet echt meer spreken van welke land of grootmacht is nou goed of niet. Wat Europa een beetje mist. En kijk, Nederland is daar denk ik gewoon te klein voor. Ook al is het wel een belangrijk land. Ik voeg er nog dat even kort aan toe.
0: Ja.
1: Is gewoon een leider die de EU leidt. Een gezicht, een soort iemand. En ik bedoel niet met leiders iemand waar je allemaal achteraan gaat lopen. in die context. Maar gewoon wie vertegenwoordigt ons nou? Dat mis ik een beetje. We hebben natuurlijk 28 landen, of wat is het, waar we heel goed mee samenwerken in de Europese Unie. Maar ook 28 leiders. Ja, en dan als Nederland gaat zeggen, we willen zo'n boete niet tegen Amerika. Ja, wat heb je dan te zeggen? Niet zoveel, maar als de leider van een heel continent en een hele economie dat zegt, ja, dan heb je andere...
0: Maar dan gooi ik me even terug. Moet je dat wel willen, één leider van de EU? We zijn toch 28 verschillende landen, dan wil je toch niet één leider hebben?
1: Nee, nou kijk...
0: Dat is natuurlijk een beetje het EU-probleem.
1: Eigenlijk heb je dat al, hè? Ja, want je hebt de voorzitter nu van de Europese Commissie, heet dat dan heel saai. Maar dat is een beetje het gezicht van Europa, zou dat kunnen zijn. Nou, vooral binnen Europa, dat is Ursula von der Leyen. Ja. Dus af en toe zie je er wel in het nieuws voorbij komen. Nou, een beetje in Europa. Dan denk ik van, ja, maar internationaal, ja...
0: Wat heb je nou echt
1: dan
0: te zeggen?
1: Zijn er toch ook weer die Europese leiders die over elkaar heen vallen. Want ja, Spanje wil dit, Nederland toch dit. Je ziet het ook met Israël, hè? Daar komen we eigenlijk ook niet uit. Omdat Duitsland nog wat goed te maken heeft en nu heel erg voor dat land is. Het is gewoon lastig. Maar je vroeg, is het nou een risico om dat aan China te lekken? Ja.
0: Dit gaat niet over het lekken van informatie. Dit gaat over de capaciteit of in ieder geval de mogelijkheid... bieden voor China om geavanceerde chips te produceren met die machines. Ja, die machines zijn zo ingewikkeld, die gaan ze niet zo 1, 2, 3 na kunnen maken. Ook al verkopen we ze aan China. Maar het gaat er meer om of we ze die capaciteit moeten geven om die chips met die machines te kunnen maken, omdat wij ze verkopen. Snap je?
1: Wat bedoel je dan met capaciteit?
0: Nou ja, kijk, het ding is, er zijn de moderne chips die dus in je telefoon zitten of in je PC, die kleine 4 nanometer chips, die kunnen alleen geproduceerd worden met die ASML-machines. Er is geen andere fabrikant ter wereld die dat kan.
1: Daarom zijn ze zo
0: gewild, daarom zijn ze zo duur en daarom is het zo'n groot bedrijf. Maar kijk, die machines namaken, dat is bijna niet te doen. Dat zal wel kunnen waarschijnlijk, maar dat gaat jaren duren voordat ze achter de nieuwste techniek zitten. Dus dit vraagstuk gaat er meer over. Want waar Amerika bang voor is dat China van die geavanceerde chips gaat maken en dat gaat gebruiken voor AI-ontwikkeling of misschien zelfs voor andere verkeerde doeleinden. Al dus Amerika, dat is een beetje de insteek hiervan. Het gaat niet om het namaken van die apparaten. Want dat kunnen ze toch wel doen als ze dat willen en het kunnen.
1: Ja, nou ja.
0: Goed. Okay. Ja. Ja,
1: dat een beetje een ingewikkeld technisch verhaal, maar ik denk dat...
0: viel toch best wel mee?
1: Nee, ja, want ik snap het nog steeds niet, maar dat ligt misschien aan mij.
0: Oké, maakt niet uit.
2: Goed. Denk je dat China niet al een redelijke voorloper is op bepaalde gebieden daar?
0: Ze hebben niet van die EUV-machines.
2: Dat is waar.
0: Dus dat, okay. En dan, dat heb je wel nodig, maar goed, maakt het niet uit.
1: Maar als je ziet, hè, want dat land is natuurlijk wordt op een andere manier bestuurd en ook niet echt goed voor de mensen die daar wonen, vooral minderheden niet. Maar je ziet wel... Zo'n regime krijgt wel wat voor elkaar. Dus moeten we ineens gaan verduurzamen of wat dan ook? Nou, hup, dan heb je allemaal van die, kerncentrales of windmolens. Ineens een hele omslag, waarschijnlijk ook op IT-gebied. Het is wel een land wat echt ontzettend veel voor elkaar kan krijgen. Want hier doen we 20 jaar voor het neerzetten van een tuinhekje.
0: Ja, dat is wel waar.
1: En in dat land zegt Xi Jinping, ik wil hier 3 woongebouwen. En het hele woongebouw is...
0: staat er binnen een jaar, ja.
1: Maar goed.
0: Goed, tot zover het serieus stukje van de uitzending. We gaan zo nog even wat luchtigere onderwerpen bespreken.
1: Ah,
0: we hebben nog Zonsverduizend Show technieuws.
1: Oh,
0: en
1: ja,
0: nog
1: Zonsverduizend.
0: Ja, groot nieuws. Maar eerst even een stukje muziek.

0: Ja, je hoorde eerst Post Malone met What Don't Belong To Me. En daarna hoorde je Gracie Abrams met Hit The Wall van het nieuwe album. Dus ja, lekkere muzikale onderbreking na het politieke discussiestukje van de dag. Althans, politiek nieuwsdiscussiestukje van de dag. En nu is het tijd voor het regionieuws. Lekker luchtig regionieuws.
1: Luchtige regio.
0: De eclipse. Ja, jij hebt hem gezien, Jan. Maar ja, ik zelf niet. Heb jij hem gezien, Damien?
2: Jazeker. Helemaal vanuit het mooie Velsenbroek.
0: Kijk eens aan. Kijk. Er zijn gewoon eclipse mensen die het hebben gezien. Nou, dan mogen jullie losbranden, want ik heb hem niet gezien. Nou, hoe was het?
1: Nou, de eclipse zelf was heel vet om te zien. Maar ik was ook heel erg verbaasd. Ik was echt verbaasd, want op de redactie hadden we het zo die woensdagmiddag... Ja, zullen mensen het wel weten en wel gezien hebben? En we hadden dan een foto besteld van mensen die dan bij het strand kwamen kijken. Nou, en ik zei van, oh ja, misschien...
0: even toelichten, foto bestellen, ik weet wat het is, maar...
1: Ja, foto bestellen, ja, nee, dat de fotograaf komt en dan maakt hij een foto.
0: Snap ik, maar...
1: En dan staat het morgen in de krant. Van dus al die mensen die gingen kijken. En toen zei ik nog, nou, het zal wel meevallen. En ik werd later die avond werd ik gequote. Jelmer een paar uur geleden. En toen stond het dus helemaal vast, hè, naar Zandvoort. Er hebben dus ook mensen die eclipse dus ook gemist, omdat ze nog in de file stonden. Dan denk ik ook, hoe is het met jouw planning? Maar goed. Ik vond het zo bizar hoeveel mensen er waren. Het was gewoon helemaal zwart van de mensen. Heel het strand, de boulevard, alles stond vast. Fietsen, het dorp. Ongelooflijk, nog nooit zo druk.
2: Nu ben ik wel benieuwd. Heb jij het via een cd gedaan? Heb jij een mooi brilletje gekocht?
1: Ja, mijn zusje had helemaal brilletjes besteld. Dus we hebben de officiële gecertificeerde brilletjes. Dus,
0: kijk eens aan.
1: Ik had die dag daarna geen vlekken.
0: Nee, ik las het inderdaad ook, omdat er inderdaad mensen waren die de dag daarna echt dachten... Ja, we konden wel even kijken, maar ja, ik vind het een beetje dom. Maar goed.
1: Wat ik ook wel leuk vond... Mensen die dan stonden te kijken of die kwamen pas op het hoogtepunt dan. Of nou, het hoogtepunt was dan wanneer het meeste van de zon bedekt was. In Spanje was het trouwens helemaal. Ik heb daar ook filmpjes van gezien. En dan was het ook even donker. Dat was, was wel grappig.
2: Heel bijzonder.
1: Maar ja. Mensen die dan alleen op het hoogtepunt kwamen, die zeiden... Oh, is dit het? En toen ging ze weer weg.
0: Oh, oké.
1: Dus, ja. Dus maar hoe was het in Velsenbroek? Want daar kon je het ook wel goed zien, toch?
2: Ja, ik heb het redelijk goed kunnen zien. Ik had inderdaad ook een bril. En... daarmee heb ik het met mijn eigen ogen goed kunnen zien. Nou heb ik wel gelezen dat je niet met je telefoon foto's moet maken van de eclipse. Ik heb met mijn eigenwijze hoofd wel wat foto's gemaakt van de eclipse. Mijn camera doet het gelukkig
0: nog. Oh, oké, ja.
2: En ik heb dus wat mooie foto's in mijn galerij staan. Maar ja, nee, ik heb hem heel goed kunnen zien, de eclipse. Je zag het duidelijk, maar inderdaad wat je in Spanje zag... Tenminste, wat ik online voorbij heb zien komen. Ja, dat is toch weer een ander niveau aan eclipse.
0: Kijk, ik moet zeggen, ik wist niet dat je niet met je telefoon ook een foto kon maken. Maar op zich is dat natuurlijk logisch. Want ja, dat is. Ik heb ook wel eens gezien dat je dan bij bepaalde lezers... Wat zie je nou te kraken, man? Doe dat nou gewoon even niet.
1: Sorry.
0: Doe dat nou gewoon even niet. Oké, okay, zet hem jou maar even uit. Dan kan die even in rust kraken. Yeah. Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Kraken is voorbij.
0: Oké, het gekraken is voorbij, hoor ik nu net. Nee, maar inderdaad, dat is natuurlijk op zich is wel logisch dat ook een telefooncamera daar wel schade van kan oplopen. Vooral de sensor, denk ik dan natuurlijk, maar...
2: Ja, dat vraag ik me dus af. Zou je van een normale zon een foto kunnen maken zonder...
0: Ja, natuurlijk. Maar ik heb wel eens gezien bijvoorbeeld van die mensen die dan bij bepaalde lasershows waren of zo. En dan ja. dat er gewoon echt sensor van een hele rij gewoon dode pixels door de laser die het
2: doorheen ging.
0: Ja. Dat is natuurlijk, ik weet niet of het vergelijkbare straling is, maar het is natuurlijk wel ook een soort straling. Dus op zich is dat wel logisch, maar je denkt er dan helemaal niet over na. Want je denkt, nou ja, ik kan toch niet kapot doen.
1: En alle fotografen die waren ook met een speciaal fotootje zo...
0: Met een ND-filter. Ja. Op zich is het logisch. Oké, nou goed. Dus ook voor de camera's heftig. Nou, ik heb het zelf niet gezien. Ik heb wel van de file kunnen genieten onderweg naar huis van werk. En daar was jammer ook bij. Dus dat hoort er ook bij.
1: Ja, wij dachten ineens... Waarom
0: is het ineens waarom is het zo druk? Hoe kan het nou? Weet je, op die manier. Maar goed, dus nou ja, al met al best leuk. Tot zover de eclipse. Als er geen toevoegingen zijn. Ik ga het nu even over iets anders hebben. Hè? Want wat is nou jullie zomerhit van het jaar?
1: Zomerhit.
0: Ja, dit is namelijk,
1: van het jaar.
0: We hebben natuurlijk elk jaar dat we dan bij de eindejaars zijn en zeggen... Ja, dit was echt het nummer van deze zomer, zeg maar.
2: Okay.
0: Ja. En ja, ik ben dus toch benieuwd, want ik heb hem niet echt... Nou, ik ga zo verder vertellen, maar wat is nou jullie zomerhit van het jaar?
1: Nou ja, qua Nederlands zwoele zomernachten.
0: Ja.
2: Ik vind persoonlijk het nummer Midnight Sun van Sarah Larsson vind ik wel een heel lekker nummer om aan te horen.
0: Oh, is die dit jaar uitgekomen? Even kijken.
2: Dat hoor. Weet ik niet
0: even
2: zeker.
0: Even checken. Maar nee, want ik weet nog wel, vorig jaar, of want ik weet niet wat je vorig jaar, maar dat jaar daarvoor is natuurlijk Espresso. Dat was echt overal en wereldwijd. Ja. Was echt de hit. En nou ja, goed, je hebt natuurlijk 10 jaar geleden had je Shake It Off en al dat soort nummers. Maar ik heb dus dit jaar niet het idee dat er zo'n nummer is. Maar ja, dus jullie hebben dat ook... Niet ja, echt,
2: ook
0: ja,
2: tijdens het WK zijn er natuurlijk wat nummers uitgebracht. Maar ik heb niet het gevoel gehad dat het zo'n groot effect heeft als bijvoorbeeld Shakira in 2014.
0: Nou ja. ik heb het even opgesteld trouwens. Midnight Sun is 2025. Maar inderdaad, die hoorde je wel veel deze zomer inderdaad. Ja. Dus nee, goed, dus dat was een beetje mijn dilemma. Want ik denk dus, ja, er is niet echt een zomerhit dit jaar, toch? Maar ik heb er...
1: Maar Die Die is wel populair.
0: Wat, Die Die is dat?
1: Van Shakira.
2: Ja.
0: Die ken ik niet.
1: En Burna Boy, dat WK-nummer.
2: Dat is het WK-nummer inderdaad.
0: Die ken ik niet.
2: Maar is het niveautje Waka Waka? Dat vraag ik me af.
1: Dit nummer.
0: Oh, heb ik wel eens gehoord, ja.
1: Dit is wel een beetje misschien het nummer van de zomer.
0: Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan, is naar mijn zomerhit van het jaar.
1: Oh,
0: want ik heb dus echt een nummer gevonden, begin van de zomer. En dat is echt mijn zomernummer 2026 geworden. En die had ik al eerder willen draaien, maar ik heb niet de kans om hem te draaien nog. Want dit is de eerste uitzending die ik weer presenteer in de zomer. Natuurlijk, want jij vorige maand daarvoor had Mirko gepresenteerd. Maar we gaan luisteren. Ja, in mijn optiek, is dit jaar uitgekomen, is dit echt de zomerhit van het jaar. Ja, zijn we benieuwd?
1: Is dat Japans?
0: Nee, het is, ik weet niet wat het precies is, maar het is wel leuk.
1: Hoe heet het nummer?
3: Yeah, it was nice to meet you and everything. But there are some things you should know.

0: Ja, je hoorde dus Hide and Seek van Idol. Ja, dat is mijn persoonlijke zomerhit van het jaar. Ik heb hem in Nederland eigenlijk nog nergens op de radio gehoord. Oh. Terwijl je wel steeds meer K-pop muziek op de radio hoort tegenwoordig. Ik heb het even opgezocht, dat is een K-pop groep, wist ik eigenlijk niet. Maar zo klinkt het ook wel. Ja, ik ben zelf niet altijd de grootste K-pop fan geweest, zeg maar. Maar ik vind wel, je hebt echt wel van die nummers, zoals dit bijvoorbeeld, dat klinkt gewoon lekker. En omdat er ook een beetje Engels in zit, denk ik, ja... Ik vind het wel nice. En dit is mijn zomer en 2026. Dus de kans is groot. Vast even een teaser. Dat jullie die in mijn top 5 2026 ook terug gaan horen eind van het jaar.
1: Dat is heel goed nieuws. Ja. Maar jouw zomer stond ook een beetje in het teken van anime, toch?
0: Ja, dat is wel ook een beetje wat ik heb ontdekt op deze periode. Daar heb ik het nummer ook ontdekt. Ja, daar komt toch weer de aap uit de mouw. Nee, ik heb eigenlijk door Mirko's aanraden ben ik een beetje begonnen met anime kijken. Want ik was altijd een beetje anime saai, weet je. Dus nou goed, uiteindelijk toch maar een kans geven. Omdat ik me een keer echt heel erg verveelde op zondagmiddag. En nou ja, toen ben ik toch best wel een soort hoek geraakt. Dus ik heb nu dus echt heel veel backlog weggewerkt en andere recommendations. Dus ik ben nu echt heel erg druk bezig met ja, een beetje de populaire anime's wegwerken en zo. Kijk. Dus ja, toch eigenlijk een beetje iets nieuws ontdekken, wat ik dan toch ook wel leuk vind om te kijken. Had ik niet verwacht, dus ik moet zeggen, ik heb het er eigenlijk ook nog niet met Mirko over gehad. Want die zeg maar, ik had die dat aangedaan natuurlijk. En toen heb ik het er één keer met hem over gehad. Toen is hij op vakantie gegaan en nu heb ik in 2 maanden echt 40 series gezien of zo. Dus als hij zo terug is, dat wordt echt een uitgebreide discussie, denk ik.
1: Om bij te praten.
0: Ja, maar goed, dus nee, dat inderdaad, ja, dat is ook wel weer een leuke ontwikkeling. Maar nu eventjes technieuws, want zo, technieuws, ja. Ja, zo, ik weet niet wat daar gebeurde. En nu is het tijd voor technieuws, want ja, er zijn natuurlijk ook elke maand weer techdingen te bespreken. Maar ik wil even beginnen met iets wat gisteren is uitgekomen. Namelijk de GTA 6 Extended Look. Hoeveel hebben we daarvan meegekregen? Wat vinden we ervan? Zijn we er al een beetje hyped voor?
2: Ik ben er zeker hyped voor. Ik heb de trailer, of de Extended trailer, heb ik niet bekeken nog.
0: Ik ook niet.
2: Ik wil hem nog wel heel graag bekijken. Ja. Ik las dat hij op Netflix te zien was, maar ook op YouTube. Okay, ja. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wel wat online voorbij zien komen. Veel ook van de leaks natuurlijk voorbij zien komen over GTA. Ja. Maar nee, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, leuk. En Jelmer, jij al wat van meegekregen, al een beetje gekeken?
1: Nee, ik heb gisteren niet gekeken. Maar ik zag wel dat Netflix even een storing had. Omdat zoveel mensen tegelijk erop gingen.
0: Ja, dat is wel bizar.
1: Something went wrong. Nee, ja. Het is wel mooi. Het is echt. Met deze game heb ik echt het gevoel dat iedereen of zo hier.
0: Ja, iedereen is high
1: van. Generaties die in 2002 al Vice City speelden. En dan nu komt GTA 6 na, wat is het, 13 jaar.
0: GTA 5 is 2013, dus ja, 13 jaar.
1: En natuurlijk, wat wel zo zou kunnen zijn, hè? Want het is niet gewoon een game van, oh ja, we brengen hem uit en daar is hij weer. We hebben er heel lang op gewacht. En het is steeds uitgesteld.
0: Ja.
1: Dus mensen zijn wel ontzettend hyped. Dus het kan straks misschien ook underwhelming worden.
0: Ja, denk je dat het, ik denk dat de kans heel klein is. Kijk, uiteindelijk, dit is wel een game. Ze zijn al gewoon al 13 jaar mee bezig. Maar ik geloof dat het al meer dan 10 jaar in ontwikkeling is. Of in ieder geval in zijn conceptfase of zo. Ja. Dat ik wel eens heb gelezen. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd wat ze ervan gaan. Ik heb dus wel een rumor gelezen. Dat de game op de PS5 op 30 fps gaat draaien. Dat is voor de mensen die dat niet weten. De meeste games tegenwoordig zijn 60 fps of in ieder geval boven de 30. Dat heeft te maken met de vloeiendheid van het beeld. Dat las ik online heel veel controverse over. Van ja, 30 fps target, dat is wel tegenwoordig. Ik zat ook nog dat je denkt, goh, dat is toch wel jammer. Of,
2: Ja, zeker. Nou ja, ik vind dat je in 2026 wel een spel minimaal op 60 fps moet gaan draaien. En zeker met een spel dat zo lang in ontwikkeling is geweest.
0: Ja, oké. Okay. Nou, in dat geval...
1: Hoe komt dat dan?
0: Ik heb dus gelezen, ik weet niet of dat klopt, maar het schijnt dus zo te zijn dat die game op een native niet-upscaled 1440p draait met raytracing. En als het dan gewoon een solid fps is, als het 30 is, vind ik het wel een prestatie op PS5 hardware. Maar goed, dat is misschien een beetje heel technisch voor jullie op de radio. Door naar het volgende game nieuws. Ja, we zijn nu toch even met de games bezig. Xbox heeft iets nieuws aangekondigd. Dat is namelijk dat mensen die een fysieke game kopen, de game ook digitaal zullen krijgen automatisch. Dus als ze hem dan in de console doet, dat die dan dus ook digitaal op het account beschikbaar is. Natuurlijk een ontwikkeling in een discussie die wij al eerder hebben gevoerd over het plan van Sony om vanaf 2027 of 28 helemaal geen fysieke games meer te gaan uitbrengen voor de PS5. Dus inderdaad, een ontwikkeling van Microsoft die juist weer een beetje positief lijkt te zijn voor deze wereld. Ik weet niet of je dat een beetje mee hebt gekregen, die PS5-controverse een aantal maanden geleden.
2: Dat niet specifiek. Ik weet wel over GTA dat daar wat controversie over de disc en de keyversie is geweest. Of nog steeds is. Maar nee, maar dat is inderdaad positief nieuws als ze dat zouden doorzetten, denk ik. Ja.
0: Ja, denk ik inderdaad ook. En Jelmer, wat vind jij ervan? Een gratis digitale game bij je fysieke games?
1: Ja, maar ik denk juist dat dit ook een besluit is om uiteindelijk over te gaan naar volledig digitaal.
0: Ja, dat is wel iets waar...
1: Want dan
0: ja.
1: hoek je mensen en dan denk je... Oh, nou, fysiek is eigenlijk niet nodig. Ik krijg toch digitaal er gratis bij. En dan ga je de volgende game ga je dan digitaal kopen. En dan, oh, meer mensen kopen digitaal. Ja, ik wil niet...
0: Nee, het is een goede insteek inderdaad, ja.
1: Het drukken, maar dat is natuurlijk gewoon heel slim.
0: Het is inderdaad, dat is wel...
1: Alleen wat ik me wel afvraag van... er zijn natuurlijk, je betaalt eigenlijk altijd heel veel gewoon voor een digitale game. Nou, net zoveel als fysiek.
0: Vaak meer hoor.
1: Maar je krijgt meer digitaal.
0: Meestal wel.
1: Maar dan vraag ik me wel af, dan is het echt een cadeautje. Want je koopt ja, een fysieke game en dan krijg je hem ook nog
0: ja,
1: eens
0: digitaal. Ja, het idee is dan dat er ook één digitale kopie bij je fysieke zit. Zeg maar. Dus als je hem dan indoet, dat je hem dan geactiveerd hebt op je account. Als iemand anders de disc indoet, dat hij dan weer transfert. Maar het is een beetje, dit kan dus echt inderdaad twee kanten op. Of het wordt inderdaad gebruikt als een soort tool om mensen nog verder digitaal te pushen. Van ja, ik heb toch mijn disc al digitaal. Ik koop volgende keer wel de digitale only editie. Maar aan de andere kant kan je het ook zien als een soort best of both world optie. Zeg maar dat je hem fysiek nog kan kopen, maar dat je ook nog de optie hebt om het digitaal te
1: krijgen. Het enige leuke natuurlijk aan fysiek is voor het verzamelen en gewoon het hoesje. En een beetje de vibe dat je echt iets koopt.
0: En het hebben van de game, zeg maar, als de server uit de lucht gaan.
1: Ik ben eigenlijk, dat was vorige keer niet helemaal aan bod gekomen, want toen hadden we het inderdaad hierover. We zien met muziek hè, dat vinyl weer zo ontzettend in is.
0: Ja.
1: Mensen willen tastbare muziek, zelfs ook cd'tjes. En dat nu besluit eigenlijk de game-industrie, ja, we gaan allemaal naar volledig digitaal. Dus dan ben ik wel benieuwd of je dan ook over een paar jaar weer ziet... allemaal wel weer gamewinkels. En
0: dat is weer een beetje
1: nu weer komt. Al die platenzaken ja. en zo. Misschien komt de Game Mania dan weer terug.
0: Dat zou leuk zijn, ja.
1: Of de Free Record Shop, weet je wel. Dat we allemaal weer fysieke dvd'tjes gaan kopen. Ja, ik vraag me dat af. Want mensen willen toch uiteindelijk, denk ik, gewoon fysiek vasthouden wat ze kopen.
0: En wat ik dus heel leuk vind...
1: allemaal van die... vage streams.
0: Ja, wat ik is heel leuk en ik heb dat ook tegen jou verteld. Ik heb in Amsterdam nu zo'n winkel. Dat is de HMV Shop. Dat is een soort winkel. En daar hebben ze allemaal van die merchandise en zo. Van tv-series, maar ook van films en zo. Maar wat ze daar dus ook hebben. En dat is in mijn optiek voor het eerst dat ik dat echt in Nederland heb gezien. Is een hele, nou, hele grote, maar voor het Nederlandse begrip een hele grote afdeling. Met fysieke Blu-rays. Wel 4K, gewoon HD Blu-rays, DVD's, import, series. Echt alles wat je fysiek qua films en zo wil kopen, hebben ze dus daar gewoon in de winkel staan. En dat is dus echt wel geniaal. Dat is ook weer begin te zien. Want nou ja, ik kan me niet herinneren wat ik 3 jaar geleden ergens fysiek een Blu-ray had kunnen kopen, zeg maar. Ja, misschien ergens verloren bij Mediamarkt in zo'n bak voor de helft van de prijs. Maar nieuwe Blu-rays, echt nieuwe Blu-rays. Ook imports, gewoon hebben ze dus daar. Dat vind ik echt heel leuk. Ik hoop ook dat verder uitbreidt naar de rest van het land.
1: Ja.
2: Het is wel fijn om iets vast te hebben, inderdaad. Ja.
0: Want ben jij een beetje van de fysieke collectie, Damien? Even gewoon...
2: Ja, zeker. Ik vind het gewoon fijn om, wat ik zeg, als je iets koopt, dat je het ook fysiek in je handen kan houden.
0: Ja.
2: Maar ja, het heeft ook zo'n andere voordelen om niet alles digitaal te hebben natuurlijk. Alles in de cloud te hebben.
0: Ja, het is wel ook een technisch ding natuurlijk. Wat je dus ook wel juist wel ziet, is dat voor PC-gamers wordt het juist wel heel erg geaccepteerd dat alles natuurlijk digitaal is. Ja, hè? Maar dat is eigenlijk best wel een soort dubbele stand, want iedereen vindt dat gewoon.
2: Ja, het is wel lekker makkelijk natuurlijk om alles digitaal te hebben.
0: Ja, dat is denk ik de conclusie.
1: Dan hoef je geen boekenkastjes bij te kopen.
0: Ja, ik heb al boekenkastjes bij moeten kopen, ja. Ik heb laatst weer een hele boekenserie besteld. Dus ik heb nu weer een stapeltje boeken op mijn andere kast liggen, wat niet meer in de boekenkast past. Dus ja, ik moet morgen weer even uitzoeken hoe ik dat nou weer kwijt kan.
1: Maar als boekenlezer,
0: ja.
1: Dat is natuurlijk ook allemaal digitaal en e-readers en toestanden. Maar wat vind je nou fijner?
0: Om te lezen, oké.
1: Een echt boek? Of ja,
0: digitaal. Mag ik daar heel eerlijk in zijn? Ik vind een e-reader 9 van de 10 keer prettiger lezen. Okay. En ik moet wel bijzeggen, zeg maar, een fysiek boek, dan neem je het wat meer toe. Dan hou je de tekst misschien wat meer. Of dan heb je in ieder geval, dat je bent er wat actiever mee bezig. Maar wat ik heel lekker vind aan een e-reader is gewoon, kijk, ik heb bijvoorbeeld geen leeslicht. Dus dan moet ik gelijk mijn grote lampen aanzetten. En dan zit je niet s'avonds stellig een boek te lezen. Dan zit je gewoon in een soort bouwlicht, omdat je de tekst anders niet goed kan lezen. En met mijn e-reader kan ik gewoon lekker de font size wat groter zetten. En gewoon backlight aan, zodat ik gewoon lekker chill onderuit gezakt op bed of op de bank of op de stoel. Gewoon even lekker kan lezen. Dus ik vind het prettiger lezen als ik gewoon casual lees. Dat gezegd hebbende, ik heb wel veel fysieke boeken. Omdat ik het ook leuk vind om, als ik een boek echt goed vind, om hem fysiek te kopen.
1: Ja, dan, voor de verzameling.
0: Dan wil ik het niet per se lezen, maar dan heb ik hem wel gewoon in mijn kast en denk, ja, ik heb dat boek gelezen. Dan kan je ook eens een gespreksonderwerp als mensen binnenkomen. Ja, wat is dat? Dit boek gelezen gaat hierover. Ja. En als we het hebben over manga, omdat dat ben ik nu ook wel eens aan het lezen. Dat lees ik meestal op de iPad. En dat vind ik ook wel, wel chill. Want zeg maar, dan heb je ook hetzelfde wat je het niet hebt met groot licht aan en onhandig. Want veel van die boekjes die klappen ook weer gelijk dicht. En dan moet je weer. En dan is je kap weer lelijk. Dus ja, het is allemaal een beetje lastig. Maar mijn keuze, als ik zou moeten kiezen tussen of het een of het ander, zou ik denk ik voor iedereen kiezen.
2: Ik hoor het gewoon. Jij hebt gewoon een nachtlampje nodig op je keuze.
0: Dat zou
2: het
0: gewoon
2: op je nachtkastje. Ja. Ik denk dat dan alle problemen zijn opgelost.
0: Ik denk ook, ja. En jij, Damien, ben jij een beetje van het lezen? En als je dan leest, e-reader?
2: Ja, maar dan inderdaad wel gewoon van fysieke boeken. Ik moet zeggen, ik heb ook geen e-reader. Dus ik heb het ook niet zo goed kunnen vergelijken. Maar ik vind het heerlijk om gewoon een boek open te klappen en daar te lezen. Maar ik heb daarentegen wel een nachtlampje. Dus ik hoef gelukkig niet
0: alle lampen
2: in het huis aan te zetten.
0: Ja. En jij, Jelmer?
1: Ja?
0: Fysiek boek, e-reader?
1: Ja, ik heb heel veel boeken. Maar kijk, wat mijn ding een beetje is met lezen. Ik zou willen dat ik het wat weer meer ga doen. Is dan koop ik een boek. Want dat vind ik dan echt heel tof. Of dan is hij net uit. Of het. Eigenlijk de meeste boeken die ik lees zijn een beetje non-fictie of een beetje politiek gerelateerd. Of ja, iemand heeft een boek geschreven over nu de fusie bij GroenLinks, PvdA, dat soort dingen en hoe dat dan op de achtergrond gaat. Het zijn allemaal vrij realistische boeken. Maar mijn probleem is dan lees ik een stuk daaruit, want dan vind ik het heel tof. Oh, dan ga ik het lezen en zo. En dan maak ik het dus niet af.
0: Oh ja.
1: Dus.
0: Commitment.
1: Ja, misschien wel.
0: Oké, okay, nou
1: dat
0: goed.
1: Dat is goed om toe te geven. Met lezen heb ik inderdaad
0: een commitment issue.
1: En okay. Daarom, wat wel heel leuk is, we moeten natuurlijk even door, ook vanwege de tijd. Maar bijvoorbeeld Paulien Cornelius, daar ben ik heel fan van. Want dat is een, iemand die heel veel doet met taal en ook daar allemaal boeken over schrijft. En die heeft ook een boek uitgebracht over waarom wij eigenlijk het woord hè gebruiken. Hè?
0: Oh ja.
1: Zo, hè. Nou, nu zeg ik het weer.
0: Ja, want we moeten wel door. Dus,
1: en dat is echt een heel leuk boek. Want dat lees je in één keer uit.
0: Oké, goed.
1: Dus dat is even een boekentip.
0: We hebben geen
1: nieuwe
0: meer,
1: rubriek.
0: We hebben, zoals je misschien verwacht, geen meer kookshow deze week. Want onze meer kookshow is er niet. Dus we hebben twee nummers achter elkaar. En de Zero Sneller en nog een ander nummer.
1: Ik heb
0: en dan
1: wel een kooktip.
0: Ja, die komt.
1: Mag ik een kleine kooktip?
0: Je mag een kleine kooktip als binnen 10 seconden kan.
1: Maar dan is nu het uur voorbij.
0: Ja, want we hebben geen tijd meer anders.
1: Oh. Nou, de kooktip van de maand is het volgende. Even nadenken. Wat is dit ook?
0: Dit is niet meer kookshow, die background.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Van vorig jaar, had ik nu zien.
1: Ik heb wel een goede kooktip. Dat er met pasta ontzettend veel te maken is. En als je niet zo iemand bent die van de Nederlandse combinatie houdt, hè, aardappel en groente en vlees. Vooral dat aardappelstukje zou ik de mensen echt willen aanraden. Probeer een keer met spaghetti bijvoorbeeld, wat je daar allemaal mee kan. Dat is echt ontzettend leuk. En de uitdaging, maar dat heb ik volgens mij wel eens eerder gezegd, omdat we dit minuutje even moeten vullen.
0: Ik zei eigenlijk 10 seconden, maar goed.
1: Als je wil leren koken of denkt van ja, koken is niet echt iets voor mij, maar ik wil toch iets speciaals op tafel zetten, dan moet je spaghetti carbonara gaan maken. Maar dan op de Italiaanse manier. Want dan heb je heel weinig ingrediënten nodig, maar toch heel veel werk. Want de kunst is, je moet het ei niet te veel laten stollen. En dat is wat ik wilde meegeven. Verder, zoek het lekker op. En ga lekker koken. Tot volgende maand. Dan hebben we weer een inhoudelijk
0: alles op het menu editie. Ja, we zeggen twee nummers. We gaan eerst even luisteren naar een van de nieuwe singles van Brandon Flowers. Hebben we daar een beetje zin in?
1: Ja, van de
0: Killerszanger, ja.
1: Oh ja.
0: Hij heeft nu een country album uitgebracht. Tiger's Blood, van nu op ZFM.

Ja, ja, je hoorde Brandon Flowers met Tiger's Blood hier op ZFM Zandvoort. En nu gaan we gelijk lekker door naar onze serosnaller. De laatste van het eerste uur. Dit is Green Day met American Idiot. Tot in de tweede uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.
5: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij
5: ZFM Zandvoort.

0: Welkom in het tweede uur van Jelmer en de M&M's. Je hoorde Wrecking Ball van Bruce Springsteen. In mijn optiek een van zijn meer underrated nummers, maar toch gewoon...
1: Anders dan mijn programma en zo.
0: Wat anders dan je programma?
1: Ik wist niet dat mijn microfoon open staat. Dit behoorde de luisteraar niet te horen.
0: Oké, nou in dat geval hebben we het niet gehoord. Nee, maar je hoorde dus Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Een van zijn meer underrated nummers.
1: Wrecking Ball?
0: Ja, zeker.
1: Dat is toch van Miley Cyrus?
0: Ja, maar dit is een jaar eerder uitgekomen van Bruce Springsteen.
1: Een jaar eerder?
0: Zo, een heel ander soort nummer.
1: Is er ooit een verhaal gemaakt over, dat vraag ik me dan nu af, van is dat dan geïnspireerd?
0: Dat denk ik niet. Het nummer gaat over een beetje rural America, weet je wel, het verval.

0: alle typische Bruce Springsteen thema's. Het is niet de Miley Cyrus wrecking, wel...
1: I came in like...
2: Wellicht.
0: We gaan even een korte... Heb ik Wrecking Ball voor Miley Cyrus?
3: Wat ik altijd met Wrecking Ball heb, met Miley Cyrus, ja? De eerste seconde van het nummer, denk ik altijd, welk nummer is dit ook alweer? En dan ineens... Dat, met sommige nummers heb je dat gewoon. Van, ja. Zo populair, maar dat je niet weet wat het is. In het begin.
0: Zeker. Ik denk, ik ga even vergelijken, maar ik kan mijn mapje niet meer vinden.
3: Het
0: Miley Cyrus mapje. Oh nee, wacht. Ik kan hem gewoon niet vinden. Oké, kijk, dit is de Miley Cyrus Wrecking Ball. Dat kent iedereen natuurlijk.
3: Ja, maar bij deze tonen heb ik dus altijd van... Wat is dat ook alweer? Ja, nu weet ik het natuurlijk. Omdat je het aan...
0: Het is natuurlijk typisch de Miley Cyrus. Dat gaat gewoon...
3: Maar mag ik, voordat we naar het eigenlijke onderwerp gaan... even 1 minuut stilstaan bij Dolly Parton?
0: Ja, maar dat hebben we zo nog.
3: Oh, dat doen we straks. Oh ja, sorry. Ja, maar want ik moet bij dit nummer moet ik aan haar denken.
0: Snap ik. En dit is dus Miley Cyrus Wrecking Ball. Die heb je net gehoord, de Bruce Springsteen Wrecking Ball.
3: Ja, ik zie Bruce Springsteen ook niet echt op een bal...
0: Nee, maar ik vind de Bruce Springsteen versie ook wel... Ik vind het wel... versie is een heel ander nummer. Vind ik, denk ik, het een beter nummer. Maar Wrecking Ball van mij is natuurlijk gewoon iconisch. Dus ja, oké. We gaan door naar het volgende onderwerp, want we zijn vorige uur ook grandioos uitgelopen. Het is nu tijd voor het Zandvoorts kwartiertje. En dat kan natuurlijk in deze periode maar één ding zijn. Formule 1, de Final Lap, was vorig weekend. Ja, hoe hebben we het meegekregen? Misschien meer een vraag natuurlijk voor jou, maar Damien heeft het niet echt meegekregen, denk ik. Behalve misschien de borden die allemaal langs de weg stonden van Dutch Grand Prix hier naartoe. Maar jammer, jij bent natuurlijk niet echt een racer, maar toch heb je wel bij een dorp present geweest natuurlijk. Je bent toch wel enigszins erbij betrokken als je hier woont. Dus wat waren jouw ervaringen van deze Final Lap?
3: Ja, ik vond het ontzettend leuk om te zien dat iedereen in zo'n positieve vibe was. Daar word ik heel blij van. Ook gewoon als je dan ziet zo'n dorpje van 17.000 mensen en wat dan helemaal... opleeft voor één zo'n autosport. Er komen hier dan 330.000 mensen, las ik afgelopen weekend. Kwamen hier dan naartoe over 3 dagen verspreid. En denk ik, jeetje, dat je dat kan doen, weet je wel. Kijk, de burgemeester heeft ook wel gezegd... kijk, op een warme zomerdag komen hier ook 100.000 mensen naartoe. Dus dat maakt onze plek natuurlijk sowieso uniek. Maar dat je... Ja, het is gewoon geweldig. Een Formule 1 is een wereldevenement. En dat in ons dorp plaats heeft gevonden, dat kan je nog jaren, generaties door vertellen. En ik ben wel heel blij dat ik het heb meegemaakt. Zoals ik zeg, ik ben geen racefan. Dus ik heb geen kaartje gekocht of daar in die zin geld aan besteed. Ook als ik het op tv kijk, denk ik, oké. Dan vliegen er 2 uit de bocht na 2 rondes. En dan is de spanning er een beetje vanaf. Maar dus dat is de reden waarom ik geen fan ben van de sport. Maar kijk, als je dat evenement ziet en allemaal wat er in het centrum gebeurt... met natuurlijk geweldig feest en exposities en activiteiten... die zeepkistenrace die er ook weer was. En iedereen doet mee. Dat vind ik gewoon heel mooi om dat te zien. En inderdaad, ik was natuurlijk bij mijn grote held... want zoals Mike al steeds vaker tegen mij zegt de afgelopen maanden, weken... is dat ik ineens fan ben geworden van Nederlandstalige muziek.
0: Maar groot fan ook, leuk.
3: Groot fan ben geworden en zelfs... Dus dat is even het haakje wat natuurlijk wel bij Formule 1 hoort. Mm-hmm. Laatst 2 afleveringen heb gekeken van het muziekfeest op het plein van de Tros, van de Afrotros. En gewoon lekker op de zaterdagochtend lekker heb aangezet. En ik heb zoveel Nederlandse muziek ontdekt. Maar dus ook Samuel Welten, niet ontdekt toen, want die volg ik al sinds het begin. Maar die was vorige week in Zandvoort. En best wel een grote naam in de Nederlandstalige muziek. En dan sta je daar zo en dan... Heel de Haltestraat is dan vol met vooral Zandvoorters op donderdag nog. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. En natuurlijk de mensen die hier dan zijn voor het evenement. Dan ben je daar gewoon met z'n allen. Ik vind dat die sfeer, meer hoef je niet te hebben eigenlijk. En zo'n grote artiest, dat kost natuurlijk allemaal geld. Dus we kijken ook volgend jaar naar of ze zo'n feestweek in stand kunnen houden. Of in stand kunnen houden, kunnen introduceren. Want Zandvoort heeft natuurlijk eigenlijk geen feestweek. Nee. Zoals je dat bijvoorbeeld in... misschien ken je dat wel in Zandpoort hebt natuurlijk. Zeker weten. Heel beroemd. Ook deze zomer heeft dat zich daar weer afgespeeld. En andere dorpen. Dat is echt een beetje een ding. Hè, van 1 keer per jaar, dan nemen we allemaal vrij. En dan gaan we de hele week gaan we feesten. Dat heeft Zandvoort
0: niet. Nee, ik hoor ook altijd wel collega's over de verschillende dorpen. Ja, feestweek deze week. Dus ben er misschien wat later.
3: En op zich is dat natuurlijk ook logisch. Want als je naar de kalender kijkt in Zandvoort, zeker in de zomer, we hebben gewoon het hele jaar door meer dan 120 evenementen. Dat is echt ontzettend veel. En ja, wil je dan ook nog in de zomer een hele week waar dan elke dag iets te doen is?
0: Nou ja, dat is een afweging.
3: Ik vond het nu met die racefestival vond ik het wel leuk, want dan is er een aanleiding. Maar ik keek al naar mijn eigen agenda. Ik ben ook gewoon aan het werken. Allemaal hartstikke leuk overdag en 's avonds ook leuke dingen. Maar ja.
0: Ja, past het in de agenda? Is het, de vraag.
3: Maar was het ook iets waar ik dan vrij voor ga nemen? Nou, dat ook weer niet. En we kennen natuurlijk ook een beetje de Zandvoortse feestjes, als we het dan echt over feesten hebben. Kijk, ik bedoel, zo'n Amsterdamse avond is Nederlandse muziek. Dan heb je in het begin van het seizoen heb je een soort muziekfestival. Allemaal heel leuk en gezellig. Maar het is altijd wel een beetje dat je denkt, oké, gezellig, leuk, veel mensen. Maar het is altijd hetzelfde. Dus of je nou in mei zegt van ja, het is feestweek, of in juni of in augustus. Het maakt denk ik nooit uit. Het is alleen maar Nederlands de hele avond. En ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
3: Maar ja, ik ben een beetje lang aan het
0: worden. Ja, het is wel echt het thema deze avond, zeg. We zijn het gewend,
3: Maar Damien, jij bent dus niet zo Formule 1-fan. Heb je nog iets meegekregen van al die drukte?
2: Jazeker, ik heb online veel voorbij zien komen. Inderdaad, wat je zegt, er was veel vreugde. Er was veel, veel gezelligheid. En wat Mike zegt, klopt ook. Ik ben op drie verschillende manieren proberen Zandvoort in te komen op die vrijdag.
3: Okay.
2: En ik kwam nergens doorheen. Okay. Dus eigenlijk was ik wel benieuwd, is het als inwoner redelijk makkelijk geweest om Zandvoort in te komen?
0: Nou kijk, ik ga dat even toestellen. Kijk, het duurt altijd lang, omdat je van die mensen die het toch proberen. dat is dus best onhandig, want daardoor gaat de rij langer. Dat gezegd hebbende, ik ben dit jaar niet de dorp uit geweest. Uiteindelijk is het zo, vorig jaar weet ik nog wel, op donderdag inderdaad heel veel file, omdat het verkeerd was aangegeven. En heel veel mensen die gingen het dan inderdaad toch proberen, vooral op donderdag is dat een probleem. Want kijk, in het weekend weet iedereen eigenlijk wel, nou ja, je komt er eigenlijk niet in.
2: Ja.
0: Dus dat is dan wat te doen. Maar ik ben het dorp gewoon, ik ga het dorp eigenlijk bewust niet uit. Even over het racefestival zelf, over de Formule 1. Ik denk dat ik de enige Formule 1 fan ben die hier nu is. Want ik ben natuurlijk ook een dag op het circuit geweest. En ik denk, ik ga ook even mijn mening daarover delen. Ik was zaterdag bij de sprintrace inderdaad aanwezig op het circuit. En nou ja, ook wederom, net als vorig jaar en een aantal jaar geleden dat ik ook ben geweest. Ook op het circuit is de sfeer echt fantastisch. De mensen die op de arena stage, zeg maar, dat een beetje aan elkaar lullen de hele dag. Je ziet ook gewoon, iedereen heeft er zin in. Iedereen wil er graag zijn. Iedereen vindt het leuk. En ja, dat maakt het ook wel gewoon een heel mooi evenement. Kijk, ik vind in het dorp vind ik juist altijd een beetje bijzaak. Het gaat om het evenement voor mij, zeg maar. Ja. Dorp is leuk en ik vind het heel leuk als we dat doen. En ik ben ook donderdag met Jan bij Samuel Welt geweest kijken. In de regen was iets minder lekker, maar goed. Maar ik vind het evenement op het circuit, dat vind ik gaaf. En sowieso het circuit dat nog... dat er nog is en dat ook die Grade 1 licentie van de FIA heeft kunnen behalen een aantal jaar geleden natuurlijk om de Formule 1 te organiseren is een heel bijzonder iets. En ik denk ook dat iedereen voelt dat ook op het circuit. En er is echt een soort sfeer van ja, weet je, gezellig. En ook al heeft Verstappen dit jaar niet zo'n goed jaar, op zaterdag was het nog enigszins te overzien. 60 gekwalificeerd. Sprintrace, nou ja, hij heeft hem tenminste uitgereden, zeg maar. Maar zelfs ook niet met een topresultaat, maar toch iedereen blijft positief. En iedereen vindt het jammer als Verstappen dan niet zo goed presteert natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk... is het wel gewoon een leuke sfeer om erbij te zijn. Nou, ja.
3: En wat ik ook wel mooi vond, dat vond ik een leuk voorbeeld. Want ik was die vrijdag was ik mensen interview voor de krant. En dan vooral gefocust op Red Bull fans. Ja. Wilden we dan zo'n item maken met allemaal foto's en een leuk filmpje erbij. En er waren ook uiteindelijk twee meiden. Eentje kwam uit China helemaal naar Zandvoort. Oh, ja. Voor dit Formule 1 weekend als Red Bull fan. Ja, dat vind ik echt
0: dat is fantastisch.
3: Super vet. Ik denk, ik vroeg ook waarom ben je een fan van Red Bull? Want Max is Nederlands en China is gewoon, ja, is natuurlijk heel ver weg. Dus hoe, en, maar vanwege Max, ze kwam echt vanwege Verstappen. En dat andere meisje was uit Denemarken. En ze kenden elkaar dus niet, maar ze zaten toevallig in hetzelfde hostel. En zijn dus samen het hele weekend
0: leuk
3: naar de Formule 1 gegaan. Dus het brengt ook mensen
0: samen. Ja.
3: En het verbaasde mij... eerlijk gezegd dat je ook helemaal uit het buitenland hierheen komt, maar ook alleen.
0: Maar omdat ook
3: dat
0: gewoon,
3: lijkt me echt...
0: Ja, maar de atmosfeer is hier in Zandvoort natuurlijk zo goed aangeschreven afgelopen jaren geweest. Ik denk dat daar mensen ook echt op afkomen inderdaad. Ik zat ook naast, ik denk, een Spaans iemand, een Lando Norris fan dan. Maar dat ik ook denk, ja, die komen dan toch speciaal naar Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Die gaan niet, die kunnen ook naar een Grand Prix misschien dichterbij gaan. Ik bedoel, in China wordt voor mij ook een Grand Prix verreden, of in ieder geval in Azië natuurlijk. Dus ja, dan kun je ook kiezen om er dichtbij te gaan. Dat is waarschijnlijk goedkoper en veel makkelijker. Maar dan kiezen mensen er toch bewust voor om naar Zandvoort te komen voor het evenement. Ja, natuurlijk eindigt het evenement in zondag van helaas nog een beetje in teleurstelling met Verstappen die er in de eerste ronde al uitklapt door een eigen rijdersfout. Een hele zeldzame van Verstappen. Hij zat er een hele weekend al niet lekker in. Hij was ook ziek. En dan gewoon op je thuisgedampen die de laatste keer en dan in de laatste bocht er gewoon zelf eigenhandig met natte omstandigheden afgaan. Ja, het is natuurlijk eeuwig zonde, maar goed, het is niet... Het hoort gewoon bij je wezen. En ook dat zelfs. Ik was dan zondag niet op het circuit, maar ik heb wel met mensen gesproken die zondag op het circuit waren. Ik zeg, ja, hoe was de sfeer nou zondag toen dat gebeurde? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat iedereen dan gelijk een kuthumeur heeft, zeg maar. Maar toen hoorde ik ook van, ja, nou ja, kijk, iedereen was natuurlijk wel een beetje in shock. Maar uiteindelijk toch die race nog afgekeken, omdat het toch gewoon nog een heel mooi evenement is. En ja, ook al gaat Max er dan op een ongelukkige manier uit, hè, in een zeldzame fout, toch iedereen nog in goede sfeer. Dus,
2: de fans maken er altijd wat moois van. Ja. Ik weet nog wel, volgens mij was het de vorige keer dat het zo hard regende. En toch zie je iedereen losgaan, iedereen zie je plezier hebben. Ja. Dat is toch mooi om te zien. Ik weet niet of dat in andere landen ook zo is tijdens de
0: Formule
2: 1. Dat
0: weet ik niet, misschien wel. Maar
2: in Nederland denk ik... Dat we daar wel uitblinken.
3: En nog even om toe te voegen wat ons evenement hier natuurlijk uniek maakte. Is dat niemand kwam met de auto.
0: Nee, dat is ook een...
3: Vind ik gewoon zo... Dat is zoiets vets. Gewoon, je hebt eigenlijk geen enkel evenement in de wereld van zulke grootte... Waar zo erg wordt gestuurd op van... Kom met het OV of met de fiets... Of op een andere manier bussen reden volgens mij ook pendel dingen. Maar gewoon niet met de auto. Ik vind dat vond ik nog steeds eigenlijk het mooiste van het evenement dan zelf. Als niet racefan. Want er rijden dan wat autootjes. En er komen natuurlijk allemaal leveranciers met vrachtwagens. Dus dat heb je dan wel. Maar verder...
0: Nee, het is zeker een prestatie. Het is ook een hele goede stap natuurlijk voor de Formule 1 organisatie. Die toch aan het proberen is met man en macht om de uitstoot wat te verlagen. Dus ja, het is inderdaad... een leuk evenement, maar goed, inderdaad, het blijft toch altijd bijzonder. Ja, dat zeker. Was eigenlijk ons F1 kwartiertje hier. Dus de laatste keer
3: afgelopen weekend. Het was wel erg Zandvoort.
0: Het was lekker Zandvoort, inderdaad. Ja, Damien, sorry voor jou dan. Maar inderdaad, het is nu tijd, Jan, maar je mag eindelijk praten over waar je al de hele uitzending over wilt praten.
3: Waarover dan?
0: Nou, wat zeg je nou net?
3: Nou. Oh, over Dolly Parton. Kijk, we zitten hier op de radio. En de radio is natuurlijk ook gewoon de zender van de muziek. En we hebben afgelopen week natuurlijk... echt zo ontzettend heftig nieuws vond ik dat. Want deze vrouw, deze artiest, vond ik wel iemand waarvan je altijd dacht, van wie je altijd dacht, die blijft altijd leven. Dolly Parton. En we hoorden net even Miley Cyrus spelen. Maar ik herinner een fragment van haar ook dat ze samen optrad nog een paar jaar geleden. 2022 volgens mij. Een van haar laatste grote concerten. En deze vrouw heeft zoveel betekend ook voor de queer gemeenschap. En hoe ze zichzelf ook al uitsprak in een heel vroeg stadium op de Amerikaanse televisie. Nog voordat het huwelijk daar allemaal geaccepteerd was, was zij ook iemand die zich uitsprak daarover. 80 jaar is geworden. Je zou het niet zeggen als je een foto van Dolly Parton ziet. Was ik nou echt fan van haar muziek? Weet je... Dat is een goede vraag. Was ik echt fan? Heb ik platen? Heb ik muziek? En toen keek ik even in de kast en dacht ik... Nee, ik heb eigenlijk niet echt iets van haar. En ben je dan echt fan? Maar wat denk ik heel bijzonder aan deze artiest was... of is nog steeds, want de muziek leeft altijd. Iedereen vond haar leuk. Het verbond echt mensen of zo. Mm-hmm. Het verbinden mensen. Of je nou zo dacht of... die kant op ging, of republikein of democraat, want ze was natuurlijk Amerikaanse. Haar muziek ging gewoon door alles heen. En als je dat kan doen als artiest, dat is waar muziek natuurlijk voor bedoeld is, om gewoon even weg te zijn bij de waan van de dag. En dat is wat zij deed en ook waar haar liedjes allemaal over gingen. Je hebt natuurlijk nu een nummer klaarstaan, 9 to 5. En dat gaat ook... Wat ik ook zo mooi vind, ook aan dit nummer kan je gewoon lekker je eigen invulling geven.
0: Oké. Okay.
3: Het gaat natuurlijk over werken en 9 to 5 en we gaan maar weer door. En ook hoe bijzonder dat was voor vrouwen natuurlijk, hè, in die tijd, om dat te doen. Ze heeft ook nog de nummers I Will Always Love You. Dat vind ik ook super mooi. Moet je ook zeker luisteren. En als ik een luistertip mag geven voor mensen die denken... Hey, Dolly Parton ken ik nog niet helemaal. Het nummer Family heeft ook een hele mooie tekst. Iets minder bekend, maar gaat wel over heel veel waar zij voor stond.
0: Oké.
3: Okay. Ik ben heel blij dat we niet Jolene gaan draaien, want dat zou wel de meest cliché zijn. Maar hier is 9 to 5 van The Miss. Dolly Parton.

Ja, je hoorde Dolly Parton met 9 to 5. Jammer, ze aanvraagt natuurlijk in het licht van het overlijden van Dolly Parton de afgelopen, ik geloof afgelopen week, ik weet het niet precies, maar voor mij was het de afgelopen week, ja. We gaan nu even door naar de volgende, ja, even wat ander programma dit keer, want iedereen heeft gewoon een keer een nummer meegenomen. Dat is echt schokkend. En nu gaan we even naar die van Mickey, die zou er eigenlijk bij zijn vandaag, maar ja, ineens toch weer niet present. Ja, je weet hoe dat gaat met die jongen, we kennen hem inmiddels al lang genoeg. Maar hij heeft dit nummer voor ons ingestuurd, Can't Lie van Low Step aan. Ja, ik heb er geen idee, maar het schijnt leuk te zijn.

0: Ja, omdat we net wat uitgelopen zijn met elke rubriek onder de zon, is het nu al tijd voor...
1: De M&M hit van de maand.
0: Ja, en hoe kan het nou ook anders dat die door onze gast is uitgekozen deze keer? Damien, wat heb jij voor M&M hit meegenomen? En wat is het verhaal achter jouw hit van deze maand?
2: Ja, er werd mij gevraagd om een nummertje in te sturen. En toen dacht ik, ja, wat zou ik nou als nummer invoeren? En toen kwam ik op een nummer dat ik een tijd geleden heb gehoord. En eigenlijk sindsdien een beetje is vervaagd bij mij in mijn gedachtes. Maar ik heb hem weer nog een keer beluisterd. En omdat hij eigenlijk een aangeraden weer werd. En toen dacht ik, nou, laten we die opsturen. Ik vind het een heerlijk nummer.
0: Oké, en welk nummer is het?
2: Ja, dat is What is Love?
0: Van?
2: Even kijken.
0: Dit moet even gecheckt worden, hè?
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Van wie is die? What is Love? Van Fat Joe.
0: Fat Joe, nou oké, goed. We gaan er naar luisteren. M&M hit van deze maand.
1: M&M hit van de maand.

0: Ja, je hoorde. Ja, Damian, dat hoorden we even. Die is ineens weer niet op zijn plek. Wat is het nou weer? Even voor het blok zetten hier, dat is waar het altijd, hè?
1: ik ben er.
0: Hij is er, hij is er. Ja, wat vond je van dit nummer? Als je hem zo terug hoort, dat je denkt, ja, je hebt natuurlijk gekozen, maar nog steeds blij met je keuze.
1: Ja, heerlijk. Mijn hoofd gaat gelijk op het deuntje weer heen en weer, op en neer. Heerlijk om dat nummer weer te horen. En ja, het is toch een beetje nostalgie ook.
2: We gaan bijpraten over de toekomst van ons programma.
0: En wat is de toekomst van ons programma?
2: Daar kan ik nog geen uitspraak over doen.
0: Dat ga ik gewoon van jou off the record vragen.
1: Wat een cliffhanger.
0: Ja. Nee, maar we hebben dus net even wat nummertjes gedraaid. Je hebt natuurlijk Dolly Parton gedraaid voordat je wegliep. En toen hebben we nog even Mickey's keuze gedraaid, Damien's keuze gedraaid. Wat vond je nou de beste van de drie keuzes die we tot nu toe gedraaid hebben?
2: Nou, ik heb eigenlijk alleen mijn eigen nummer gehoord. Dus.
0: Oké, nou goed. Omdat we een beetje een lekker muzikale uitzending hebben, heb ik ook een nummer gekozen dit keer. Ja, kijk, ik heb het hele programma natuurlijk erin gezet. Maar dit is het nummer.
2: Hoe laat is het inmiddels?
0: Ja, het is,
2: het is alweer doordraaien.
0: Ja, het is alweer doordraaien. Nee, maar we gaan nog even één nummertje draaien van mij nu. Want we zijn nu toch met die nummers bezig. En dan gaan we zo nog even uitgebreid.
2: Maar mag ik wel, voordat we naar jouw nummerintroductie gaan.
0: Zeker.
2: Ik had het natuurlijk net even over de toekomst van de omroep.
0: Ja.
2: En voor de trouwe luisteraars, en ik weet echt dat die er zijn ook om dit tijdstip. Omdat het overal nog wel op bepaalde plekken aanstaat. Vanaf 2028 moeten heel veel lokale omroepen samenvoegen met streekomroepen. In dit geval is dat voor ons Haarlem 105. En de discussie die nu een beetje loopt is welk aandeel krijgt Zandvoort daar nog in? Dus ik zou zeggen blijf luisteren, blijf ons steunen. En ja.
0: Oké. Okay.
2: Wij zijn een nieuwe generatie en radio heeft een toekomst. Dus we gaan ervoor. En anders gaan we podcasten of zo. En dan van die hippe filmpjes.
0: Op TikTok
2: van 30 seconden.
1: Klippen.
2: En dan,
1: ja.
0: Okay.
2: Doen we dat of zo. Maar de radio is er niet meer over anderhalf jaar.
0: Ja, deze zijn er niet. Nee, goed. Het is natuurlijk een beetje triest. We wisten dat het eraan zat te komen. Maar goed, het zal vast wel iets. Nou, ik ga er vast meer. Ik weet er te weinig van om iets over te zeggen.
2: En dat,
0: maar
2: en dat komt allemaal door Den Haag.
0: Allemaal door Den Haag. Den Haag.
2: Oh, lekker makkelijk.
0: Nee, maar ik weet het te weinig van om er echt mening over te hebben. Maar we zullen ongetwijfeld achter de schermen al wat een en ander horen. Dus als wij weer een wit hebben, horen jullie het ook. Goed. Dus, het is tijd voor muziek. Lekker even een inspiratievol, hoopvol muziekje. Daar hebben we zin in. Dat zal ik gewoon aanzetten van het rustje. Dan gaan we daarna
2: kijken. Maar is dit jouw hoopvolle muziekje?
0: Ja, dit is gewoon. Ik vind het een heel, ik vind het een heel gaaf nummer.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dat, super
1: gaaf.
0: Ja, ik ga niks verder erover zeggen.
1: Oké.
2: Super gaaf.

0: Ja, That's One van Yoshiki en Hyde hoorde je hier op ZFM. Dat was mijn keuze, specifiek uitleg van de maand. Wat vonden we ervan, Damien?
1: Ja, goed nummer.
0: Goed nummer, ja.
1: Het is niet wat ik normaal zelf luister, nee. Maar ik vind dat je een goed nummer hebt uitgekozen.
0: Dit is dus echt zo'n nummer. Zo, je hebt van die nummers. En dan hoor je de eerste drie noten voor de eerste keer. En dan denk je gelijk, ja, dit ga ik vinden. Ja, en dat had ik met deze ook. Dit was een intro nummer van een serie die ik had gekeken. En ik had, die speelde voor het eerst. Ik dacht, ja. Dit kan er wel eens zijn.
1: En sindsdien op repeat? Of valt
0: ik heb hem wel veel geluisterd. Ja, ik moet zeggen, niet te vaak. Want als je dan een nummer weer te vaak luistert, wordt het ook weer saai. Maar
1: ja.
2: Dat is een heerlijk temperatuurtje in de studio.
0: Ik denk dat jij op mic 2 zit. Dus nu zit mic 2 open en dan zit je op mic 4.
2: Ja, ik zit ook op een hele andere plek dan normaal. Het is allemaal erg ongebruikelijk vandaag. Maar volgende maand zijn we gewoon weer op volle sterkte.
0: Ja, als het goed is zijn we volgende maand weer helemaal compleet. En dan is iedereen weer terug van weg geweest.
2: Ja, geen special guests.
0: Nou, special guests zijn wel leuk, hè. Vorige maand natuurlijk Stef aanwezig. Dat was ook leuk in de studio. En nu jou, Damien. Dus het is echt... ik vind het juist wel. We hebben eigenlijk gewoon de zomer special guest tour. Gewoon, er zijn altijd mensen met vakantie of zo. En dan is er altijd wel ruimte voor een special guest. Nou ja, hartstikke leuk.
2: Ja, volgende maand... Oh nee, ja, ik heb wel vakantie, maar ik ben er wel.
0: Ik wou net zeggen, als jij de volgende keer ook niet bent, dan gaan er echt klappen vallen hier. Want, nee,
2: oh, oké. Okay, ja, maar dat vond ik wel een historisch moment. Gewoon het eerste keer dat mijn eigen programma en ik was er zelf niet bij.
0: Oh ja, wanneer was dat?
2: Dat was vorig jaar met Sinterklaas was dat toen.
0: Ja, dat was wel een dingetje, ja, inderdaad. Ik weet dat toen nog wel.
2: Heel
0: toen,
2: apart.
0: Want toen was nog
2: had ik zoveel heimwee naar het programma, toen heb ik nog ingebeld.
0: Toen heb je inderdaad het eerste half uur nog ingebeld, inderdaad. Maar dat was toen inderdaad best
2: toen moest ik eerst een half uur uitleggen hoe dat werkt.
0: Ja, want kijk, oké. Okay, ja. Ik ben de techniek, die snap ik inmiddels wel hier, maar die telefoon, dat is echt... het voelt een beetje...
2: Ja, dan gaat er een lampje knipperen en dan hopen dat het doet.
0: Ja. Dat is ook. Maar dit zijn ook echt van dit soort dingen zijn ook echt stereotypische kantoortelefoons. Gewoon. Ik denk dat elk kantoor die wel heeft gehad, zeg maar 20 jaar geleden.
2: Ja, heb ik al mijn irritatiefactor verteld over de.
0: Nou ja, we hebben hem overgeslagen net, omdat we natuurlijk even een korte onderbreking hadden. Maar als jij hem nu wil doen, hebben we tijd. Ja.
2: Element. Dat is, eigenlijk is dat al een tijdje geleden weer veranderd. Maar we hebben op de redactie natuurlijk allemaal telefoons staan. En best wel wat mensen die bellen ons dagelijks met tips. Of soms als de krant niet bezorgd is. Dan
0: wordt de redactie natuurlijk gebeld.
2: Ze verleiden naar de klantenservice. Want de redactie is geen klantenservice, helaas.
0: Maar gaan mensen echt bellen als ze dan één dag de krant niet krijgen? Denk ze niet, kan gewoon een keer misgaan.
2: Bij twee dagen. Oh, okay. Inderdaad,
0: zich terecht.
2: Maar wat ook wel leuk is, en dat moet ik wel meegeven. De krant is eigenlijk één van de weinige dingen. Of redacties überhaupt. Kan natuurlijk ook een andere nieuwsdienst zijn. Die je gewoon even kan bellen. En nou ja, dan hoor je iemand aan en dan doe je er wel of niet iets mee. Maar gewoon iets wat mensen kunnen bellen zonder reden of zo. En mensen die even naar je luisteren. Want als je de gemiddelde klantenservice opzoekt, dan duurt het drie kwartier voordat je een nummer hebt gevonden. Want ze willen het liefst dat je chat met...
0: Billy de Bot.
2: Precies. Dus de krant kan je altijd bellen. Tenminste overdag, hè, en in het weekend af en toe. Maar goed, we hebben nieuwe telefoons gehad.
0: Ja,
2: daar ging
0: nieuwe
2: het
0: telefoons.
2: Over. Het waren altijd van die simpele telefoons. Een beetje... Nou, misschien iets nieuwer dan wat hier staat, maar wel zo goed in gebruik.
0: Gewoon van die,
2: staat er op elk blok staat er dan eentje en dan kan je overpakken en dat soort dingen. Dus als die ergens anders overgaat en daar zit niemand, dan kon je een knopje indrukken en dan is die voor jou.
0: Oh ja.
2: Maar nu hebben we iets geweldigs uit Amsterdam gekregen van de ICT-afdeling. Microsoft Teams telefoons. Nou, dat is... in ieder geval voor ons niet werkbaar. Ik weet niet of iemand anders daarmee werkt, maar dat is echt ongelooflijk. Want het is ten eerste, Microsoft Teams is er niet aan gekoppeld. Toch is het een Microsoft Teams telefoon.
0: Oké. Okay.
2: Je kan ze niet overnemen. En elke telefoon heeft een soort ander muziekje of zo.
0: Ah.
2: Dus ze hebben ook nog allemaal verschillend geluid. Dus wat je dan hebt, even een situatie. We hebben dan de redactievloer ongeveer 6 blokken met 4 bureaus bij elkaar... 6 telefoons, dan staat er ook nog eentje in het vergaderhok.
0: Ja.
2: En dan is het ook nog zo dat het dus random gaat switchen. Dus wat je dan hebt als je met z'n tweeën op de redactie bent op een vrijdagmiddag... heb je zo iemand rennend achter een telefoon aan... hopen dat je hem op kan nemen, want hij gaat maar 10 seconden over op één plek. Nou, en dan ben je net met je stuk bezig. Dus denk je, nou, ik loop daarheen. Nee, dat werkt allemaal niet. En dan ben je terug op je plek en dan is de bedder alweer weg. Dus... dit is een breed gedeelde irritatiefactor bij de Haarlemse redactie van Haarlems Dagblad. Dus als u misschien denkt, ik bel de redactie in Haarlem en er wordt niet opgenomen, dan heeft u nu een verklaring.
0: Dan heeft er iemand achter de telefoon aan moeten rennen dus.
2: Ja, en dit zijn van die innovaties. Ik ben heel erg voor vooruitgang en super progressief, maar dan denk ik, soms zijn de dingen die zo waren ook gewoon prima.
0: Ja, kijk, weet je wat het is?
2: Dus, we hoeven niet allemaal nieuwe dingen.
0: Toch, kantoortelefoon, die blijft altijd een dingetje. Kijk, wij hebben dan op kantoor hebben we G-Link VoIP-telefoons. Dat klinkt heel hip, maar dat zijn eigenlijk gewoon van dit soort telefoons. Alleen dan iets nieuwer. En dat gaat eigenlijk altijd goed, want je kan doorverbinden en zo. Alleen soms besluiten die telefoons ineens willekeurig om dan bij één iemand af te gaan. En dan denk je, nou ja goed, ik wacht wel even, want het wordt doorgezet. En dat zou ook moeten gebeuren, maar dat gebeurt dan niet altijd. Dus als hij dan gebeld wordt, iemand rechtstreeks en die is er niet. Nou, dan zou die in principe na 10, 20 seconden bij iedereen af moeten gaan. En dat gebeurt dan niet. En als hij dan ook wat jij zegt, dat er mensen daar ineens naar iemand anders bureau moeten rennen. Omdat die anders wordt doorgezet naar mijn werkgevers mobiel. Dus wat krijg je dan? Dan zijn er 3 mensen op kantoor. Dan gaat de telefoon in de andere kamer af. Dan werkt dat dus niet. Ja, dan gaat hij niet door.
2: Dan is het 12:30 en zit iedereen in een havercappuccino. En dan.
0: Nou ja, goed. Nou, en dan snap je
2: wel. Die wil even gaan en dan wordt je baas.
0: En dan gaat hij bij mijn baasvakantie af. Ja, dus dat is het enige wat bij ons misgaat. Maar dat is meestal gaat het goed. Dus inderdaad. Maar wat heeft deze veranderingen geïnspireerd? Die Teams telefoons? Was dat gewoon efficiëntie?
2: Of, nee, ja, kijk. Het voordeel is bij. Wel even goed praten over mijn werkgever. Mediahuis is een heel leuk bedrijf. Maar wat je natuurlijk wel hebt is, veel dingen zijn op afstand. Dus wij zijn in principe alleen de redactie. De klantenservice zit ergens anders. Alles wat geregeld wordt, dat komt dan naar ons toe of zo. Dus we hebben ook wel eens bijvoorbeeld nieuwe telefoons. Of als er iets met het netwerk is of zo, dan komt er zo iemand uit Amsterdam. En die komt dat dan fixen. En ik weet niet meer precies wanneer het was. En op een gegeven moment kwam iemand binnen met nieuwe telefoons. En ik denk dan van, ja, nieuw. Weet je wel, dat wordt allemaal top en zo. Nou, het is echt ellende gewoon. Als je stappen wilt tellen, dan kan je bij ons op de redactie gaan werken. Dan heb je in ieder geval nog wat beweging. Los van de verhalen waar je natuurlijk naartoe gaat. Maar wat vooral irritant is, want meestal moet je iets opschrijven of iemands nummer of zo noteren van, ja, ik ga je terugbellen. Maar dan ben je dus bij een ander blok, ben je dan aan het bellen. Ja, oh ja, ja, interessant en zo. En ja, ik ga u nu even neerleggen, want ik moet even pen pakken en papier. Want en je kan dus helemaal niks en niet overschakelen. Het is echt ongelooflijk. Maar goed, we kunnen ermee leven.
0: Oké, dat vind ik een heel positieve
2: stelling. En gelukkig hebben we ook nog de stadsredactie mail. Dus mensen weten ons wel te vinden, denk ik.
0: Demi, hoe is dat bij jou eigenlijk geregeld op kantoor? Gaat het een beetje goed met de telefoons?
1: Sorry?
0: Gaat het een beetje goed met de telefoons bij jou op kantoor?
1: Ja, ja, zeker. Nou ja, wij worden in principe niet gebeld, de afdeling waar ik op zit. Maar,
2: dat is ook lekker rustig.
1: Ja, lekker rustig. We worden wel vaak technisch benaderd. Vooral het team waar ik in zit. Maar dat is vaak per e-mail. Of af en toe komen er wat collega's over de werkvloer met problemen langslopen, uiteraard. Maar gelukkig is mijn telefoonnummer niet beschikbaar voor, voor bellers, voor partners.
0: Dat is wel goed geregeld inderdaad. Ja, dat is natuurlijk toch altijd wel een beetje de afweging. Ik heb wel eens dat ik mensen aan de telefoon moet denken, ja, waarom heb ik die eigenlijk aan de telefoon? Dat moet even iemand anders regelen. Maar goed, het hoort er allemaal bij. Maar verder, heb jij nog irritatiefactortjes deze maand of gewoon lekker relaxed?
1: Oei, jeetje. Nou, ik heb niet zoveel irritaties. Nee, wij zijn met onze werk.
0: Hoeft niet werkgerelateerd te zijn overigens. Het mag ook gewoon persoonlijk zijn.
1: Nee, dat klopt. Nou, wij zijn verhuisd met het kantoor naar een mooi hoog gebouw. We zitten ook op een hoge verdieping. En dat is heel vet, want je hebt een heel mooi uitzicht. Nu is wel de vraag, ja, bij welke verdieping, tot welke verdieping ga je de lift nemen? En bij welke verdieping ga je nog de trap pakken? Nou ja, wij zitten net op een randje waarvan je zegt, ik zou toch de lift nemen.
0: Oké.
1: Nou hebben wij wel 3 liften, maar de liften, daar kan je wel een tijdje voor stilstaan voordat je pas de lift pas bij je verdieping is, zeg maar. Dus dat is voor nu een licht irritatiepuntje. En vaak hoopt de groep zich een beetje op. Dus dan moet je ook nog met behoorlijk wat mensen in de lift en uit de lift.
0: Kijk, liftirritatie.
1: Dat is een lichte liftirritatie.
0: Ja, wij hebben op kantoor ook een lift, maar die durft niemand te gebruiken. En dus iedereen gaat met het wel bij ons. Want die lift, dat is echt een heel eng ding.
1: Oké.
0: Maar dat is een ding die... De lift zelf is dus geen deur. Dus je hebt een deur voor de lift. Dus je ziet ook gewoon de lift omhoog gaan. Dan denk je ook van, als je hand er tegen aansteekt, gaat het niet goed, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is ook gewoon, hij doet het ook niet. Hij is ook heel vaak vastgestaan, dus niemand durft nu meer te liften. Dus we noemen het nu de goedere lift.
1: Maar dat, Mike, tot welke verdieping moet je?
0: Ja, ik ga natuurlijk met de trap, ik ga niet met de lift. Ik zit op de tweede verdieping. Nee, maar die lift, ja, dat is ook dat je denkt, heel erg dubieus. Wel mijn irritatiefactor trouwens afgelopen week was, ik had dus gewoon een pakketje besteld, zoals ik wel vaker doe.
2: Ja, oh ja.
0: Af laten leveren hier bij de bloemenhandel in Zandvoort Noord. Nou ja, dat, ik denk dat is lekker dichtbij. Dat is goed te doen. Ja, inderdaad. Ik wilde dat pakketje ook echt wel die dag hebben, zeg maar. Dus nou ja, goed, uiteindelijk. Ik denk, om 6 uur nog niet bezorgd. Wat irritant. De winkel gaat om 6 uur dicht. Dan zal dat morgen wel worden. Krijg ik om 6:30 dus een mailtje. Ik maak geen grap. Uw pakket is bezorgd bij een ander servicepunt. Nou, dan kan je natuurlijk denken, vervelend, misschien ergens in Zandvoort Centrum of in Haarlem, hè, onhandig. Nee, Hoofddorp. Dus, jeetje. Ja, en niet zomaar een pakketpunt in Hoofddorp. Nee, gewoon het DHL-depot in Hoofddorp. Ja. Dus je kan je wel voorstellen hoe dat gaat. Ik met toch wel een beetje standaard tegenzin om 6:30 nog in de auto om maar mijn pakketje te gaan halen, was tot 9:00 open. Dus ik kom daar zo om 7:00 aan, allemaal boze mensen bij dat pakketpunt, weet je wel. Nou, dus ik loop gewoon een soort gebouw in. Ik denk, eerst moet ik hier zijn. Er stond nergens een bordje of zo. Alleen maar gewoon van zo'n zure bezorger die zijn pakketjes uit de bus aan het smijten was. En wat pakketpunt aan het gooien. Dus nou ja, goed, uiteindelijk het toch wel een goed kwartier gewacht. Komt uiteindelijk iemand naar je toe, weet je wel. Wat komt u doen? In het Engels natuurlijk ook. Want ja. Ik weet niet, ik krijg dit mailtje. Ja, allemaal
2: Nederlanders mensen ook willen het werk niet meer doen.
0: Nee, ja. dat is oké. Okay, maar allemaal mensen ja. nog voor me zitten ook net zo te zaggerijnen. Van, hè, moet alweer een 30 minuten rijden. Nou ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ik heb een pakketje kunnen halen, maar dat was echt... Het is gewoon irritant. Het is echt zo'n... Ja, gewoon net niet ding. Weet je, ja. Dat is gewoon dat je denkt... Ja, had niet gehoeven. Had dan maar een dag later gedaan. Maar weet
2: ook
0: wel.
2: Gewoon in Hoofddorp.
0: Ja, in Hoofddorp. Kijk, en dan heb ik nog makkelijk praten. Want ik stap in de auto en ik ben er in 30 minuten. Maar ja, als je met het OV moet, ben je gewoon denk ik een uur onderweg naar Zandvoort. Als het niet langer is.
2: Ja, zeker. Nou ja, we hebben natuurlijk kunnen genieten... Ook komend weekend nog even van de strandbus. Hè? Dus dat,
0: maar ja, daarna kunnen we weer niet...
2: Even te noemen.
0: En dan daarna kunnen we weer genieten van de tweebaan zeeweg. Daar kan ik meer van genieten dan van de strandbus.
2: Ja. Dat duurt net zo lang als deze omroep nog bestaat, want dan gaat de zeeweg op de schop. Dus, ja.
0: Daar gaan we even. Daar moeten we even gaan een demonstratie starten.
2: 2028, dan gaan ze dat veranderen.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Nee. Dat heb ik heel bewust niet aangehaald, want toch gaat het weer over. Kan het nou, hè?
2: Ja, je hebt het over mobiliteit. En,
0: ja, dan moet het toch even.
2: Met de auto naar Hoofddorp.
0: Ja, dan moet het toch even ten sprake komen.
2: Dan trigger je deze linkse activist natuurlijk enorm.
0: Goed, mooi verhaal. Het wordt trouwens alweer bijna donker. Wat vinden we daar nou van? Dat vind ik ook wel een beetje heftig, hè?
2: Ja, dat is echt... Dat hebben we echt een 30 minuten niet meegemaakt.
0: Nee. Maar goed, ik wou dat gelijk even als bruggetje
2: gebruiken. Maar echt dat je dat nu zegt... Ja. Ik heb dat helemaal niet... Want het is meestal nu, als we de uitzending weggaan, is het nog gewoon zon. En dan kunnen we nog een beetje dat soort dingen. Maar het wordt nu dus donker.
0: Ja, maar ik wilde dat mooi als bruggetje gebruiken om het dan af te zetten. Want onze tijd is er bijna op. We hebben nog 1 nummer te goed zometeen. Damon, ik wil jou bedanken dat jij te gast wilde zijn. Als de invaller van zowel Mirko als Mickey. Hartstikke leuk dat je erbij was.
2: Nou, ja. Best wel een prestatie om 2 personen te
0: zijn. Ja.
1: Ik doe mijn best. Ik vond het heel erg leuk om hier
0: mooi, nou, we hopen je zeker weer terug te zien binnenkort. Nou ja, jammer, jij bent er altijd. Dus we zien jou volgende maand ook weer.
2: Nog, altijd?
0: Ja, je bent altijd bij de uitzending, toch?
2: Oh, ja.
1: Wel de bedoeling.
2: Dat is de bedoeling, ja. Dat is een beetje het format, hè.
0: Ja, het is in de naam van het programma, dus je weet het nooit. Nee, maar ook bedankt dat jij er vandaag weer was. Het was weer een succes, zou ik zeggen. Wat andere programmering als normaal. Volgende maand weer gewoon wat meer regulier, zoals we dat normaal doen. Met jou maar weer aan de knoppen. Dat is ook, ik wilde zeggen, lang geleden, maar dat valt mee. Dat was vorige maand natuurlijk. En dan dus weer... De volle bezetting, ja.
2: En kijken we alvast uit naar het eind van het jaar. Want dan vieren we ons 5-jarig jubileum.
0: Zeker.
2: Van het initiatief van dit programma. En meteen ook het laatste jubileum. Want we gaan dan ook ons laatste jaar in. Om met optimisten te eindigen.
0: Wat een negativiteit nou weer, zeg. Jongen. Nou goed, dit was Jammer en Nems van 28 augustus. Bedankt voor het luisteren. Bedankt hier in de studio. En tot volgende maand.
2: Dank voor het presenteren.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3de keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft drie mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden. Als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden.